0: Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. BENACCI.com.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09 09 09 3.

0: 9. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
1: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.

hand.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en

0: online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI. Check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
6: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
5: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen. Zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants.

0: het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal. Bo.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 13 kilometer. De vertraging is 20 minuten. A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Knopen-Terbrechtseplein en Moordrecht 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollestreek.
10: Met

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjolein Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De gezamenlijke milieustraat van Katwijk en Noordwijk raakt steeds voller. De jaarlijkse vrijwilligersmarkt in Noordwijk is weer geweest. Bijna groen licht voor medicijnfabriek Eli Lilly aan het Valkenburgse Meer. En wat de inwoners daarvan vinden. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Martijn Plug heeft zijn eerste expositie geopend in de Wereldwinkel in Noordwijkerhout. Ook voor de Wereldwinkel is het een primeur. Voor het eerst krijgt een lokale kunstenaar de kans om er enkele weken zijn werk te tonen. De expositie werd vrijdag geopend samen met de vertegenwoordigers en het is te zien tot en met 10 juli. De nieuwe politieke partij Progressief Nederland, bekend als PRO, heeft nu ook een afdeling in de Bollenstreek. PRO Bollenstreek bestaat uit de lokale PvdA-afdelingen van Hillegom, Lisse en Teilingen en de bestaande afdeling GroenLinks Bollenstreek. Omdat de afdelingsgrenzen van GroenLinks en PvdA niet overeenkwamen, was de oprichting van een nieuwe afdeling nodig. Dick van Egmond is benoemd tot voorzitter van het interim bestuur. Hij was eerder voorzitter van GroenLinks Bollenstreek. En vanwege de verwachte warmte van de aankomende dagen worden de openingstijden van de Milieustraat Katwijk-Noordwijk aangepast. Bij temperaturen van 6

26 graden of hoger gaat de Milieustraat eerder open, maar sluit hij ook eerder. De straat is dan geopend tussen 8 en 12:30. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De gezamenlijke milieustraat van Katwijk en Noordwijk zit steeds voller. De ontwerpcapaciteit is ongeveer 170.000 bezoekers per jaar, maar er komen nu al rond de 174.000 bezoekers. Dat lijkt weinig verschil, maar zorgt in de praktijk voor drukte en langere wachttijden, vooral op zaterdagen. U hoort wethouder Emiel Soetendal over eventuele oplossingen.
1: Wethouder Emiel Soetendal, er is veel drukte bij de milieustraten. Ja, wat gaan jullie aan doen?
2: Nou ja, we hebben het idee om op korte termijn iets te doen aan de enorme drukte die we zien op hele specifieke ogenblikken, bijvoorbeeld op vrijdag en op zaterdag. Door bijvoorbeeld op zaterdag iemand neer te zetten bij de slagboom, zodat mensen ook gericht kunnen sturen met de auto waar ze naartoe moeten. Wat we zien is dat mensen dat soms wat ingewikkeld vinden. We gaan stimuleren dat mensen thuis al het afval beter scheiden. Want wat we nu zien is dat mensen de auto volgooien en dan op de milieustraat tot de ontdekking komen. Oh, dat moet in bak 1. Oh, dat moet in bak 3. En welke bak moet ik dan? Nou, dat kost een hoop tijd. En je wil doorstroming. Wat we ook gaan doen is dat we de route op de milieustraat wat beter aangeven, zodat mensen ook op de straat zelf kunnen zien met borden of op het asfalt van waar ze naartoe moeten rijden. En wat we inmiddels ook hebben gedaan, en daar zullen we ook nog beter over communiceren, is dat we een soort meter hebben gemaakt waarbij je op elke dag kan zien. Overigens kun je dat ook zien op de website, op welke dagen het heel erg druk is. En dat je aan de hand van kleurtjes kunt zien dat je daarin ook andere keuzes wil maken. Dit is op basis van, zeg maar, historische gegevens. Maar eigenlijk wil je toe naar een real-time overzicht. Zodat je op het moment dat je naar de milieustraat rijdt, dat je denkt van, maar nu is het rustig. Nou, dat is een ontwikkeling die we nog gaan inzetten.
1: Is dat een soort zelfs een webcam op het strand, of je kan zien of er golven zijn?
2: Daar wordt ook over nagedacht. Ja, dat klopt. Dat zou wellicht een optie kunnen zijn om verder te ontwikkelen. Dit is allemaal korte termijn. Om de eerste druk op de milieustraat te ontlasten. Op de langere termijn kijken we natuurlijk ook verder. We hebben in het grondstoffenbeleidsplan, wat in februari door de Raad is aangegeven, hebben we ook aangegeven dat we toe moeten naar een structurele oplossing. En een structurele oplossing zou kunnen zijn dat we toegroeien naar een circulair ambachtcentrum. Dat is een milieustraat, een kringloopwinkel en een repair shop, waarbij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. Waarbij je ook scholen kan ontvangen om kinderen alvast daarin te onderwijzen. De waar is, kan dat op deze locatie. Dat vergt best wel een forse investering. Er zijn gemeenten die dat al hebben gedaan. En wij willen kijken of we dat samen met Noordwijk kunnen doen. We hebben op dit moment een goede samenwerking met de gemeente Noordwijk. Maar we zien wel dat het aantal mensen wat afval brengt naar de milieustraat, dat stijgt. Al was het maar omdat beide gemeenten groeien qua aantal inwoners, maar ook omdat mensen steeds beter afval gaan scheiden. En die ontwikkeling die gaat door. En we zitten nu al tegen de grenzen aan. We hebben in 25 174.000 unieke bezoekers gehad vanuit Katwijk en Noordwijk. Dat aantal zal groeien, terwijl de capaciteit eigenlijk ingericht is op 170.000. Dus we moeten op de korte termijn iets doen. Maar zeker ook op de langere termijn.
1: Ja, en nu is het dat Noordwijk kan ook hun afval dus in Katwijk kwijt bij de Milieustraat. Is het een idee om hen hun eigen problemen met hun afval te laten oplossen?
2: Nou ja, kijk, als het gaat om afval scheiden, is schaalgrootte en efficiëntie, dat kun je vaak beter bereiken als je dat in de regio doet. En dan kun je met de kosten ook drukken. Dus we kijken natuurlijk ook of we dat samen met Noordwijk kunnen doen. Maar een van de scenario's is ook, als we daar niet uitkomen, dat we het dan echt in eigen hand doen. En dat betekent dat Noordwijk dan ook zijn eigen milieustraat moet inrichten. Maar goed, dat is allemaal nog toekomstmuziek. Kijk, in Noordwijk moet er ook een geschikte locatie zijn, om maar eens een voorbeeld te noemen, om zoiets te doen. Als dat er niet is, weet ik niet, maar als dat er niet is, stel, ja, dan zullen ze wel graag die samenwerking met de gemeente Katwijk willen onderhouden. Nou, prima, maar dan gaan we dat scenario aflopen. Dus wat we vooral doen is verschillende scenario's in beeld brengen. Dat wordt door een extern bureau in kaart gebracht van wat is nou, als je over 5 jaar kijkt, en wat is nou een optimale oplossing voor de Milieustraat, waarbij uitgangspunt is Katwijk en Noordwijk samen, maar ook Katwijk apart. Wat betekent dat nou? Dus de vragen die we in dat onderzoek hebben gesteld, dat zijn ook vragen die de gemeente Noordwijk en Katwijk samen hebben gesteld, zodat we daar in ieder geval overeenstemming over hebben. Ja, en over de uitkomst, ja, dat weten we over een half jaar. Over een half jaar gaat het rapport naar de Raad. En dan mag de Raad op basis van die scenario-studies samen met het nieuwe college kijken wat dan de meest voorliggende route is.

0: In het Trefpunt in Noordwijk vond zaterdag de jaarlijkse vrijwilligersmarkt plaats. Zo'n 16 organisaties profileerden zich op zoek naar allerlei soorten vrijwillige hulp. Daarnaast lanceerden verschillende welzijnsorganisaties een nieuw initiatief, Ontdek en Ontmoet. Dat is bedoeld om eenzaamheid in de gemeente tegen te gaan. Nick Vink maakte een reportage. U hoort als eerste Frank van den Berg van Welzijn Noordwijk.
1: We zijn hier met 16 organisaties bij elkaar om eigenlijk heel simpel vrijwilligers te werven. Zo kort is het. Dat doen we eigenlijk eens per jaar een vrijwilligersmarkt organiseren. Dit keer is het in Noordwijk. Volgend jaar zullen we het waarschijnlijk wel weer in Noordwijkerhout doen. Maar nu is het hier.
2: En waarom organiseren jullie dat?
1: Kijk, je ziet gewoon dat heel veel organisaties die draaien op vrijwilligers. Maar er is altijd behoefte aan vrijwilligers. De sportclubs en dergelijke, die zoeken het vaak wel bij hun eigen leden. Maar neem het museum, neem een verzorgingshuis. Die draaien ook met vrijwilligers. Ja, die hebben dus niet een eigen achterban, zeg maar, waar ze vrijwilligers kunnen werven. Dus helpen we ze daar eigenlijk een beetje door deze markt te organiseren.
2: Marianne, u bent vrijwilligster bij kinderboerderij Het Schaapsheddertje hier in Noordwijk. En u staat ook op de vrijwilligersmarkt hier. Is er een beetje aanloop? Heeft u al wat nieuwe vrijwilligers weten te trekken?
3: Nou, toevallig wel, ja. Er waren twee enthousiaste mannen. Eén voor te klussen. En de ander die vond het wel leuk om in het theehuis wat te komen doen.
2: Oké. Want bij het Schaapsherdertje, wat voor vrijwilligersklussen zijn er dan allemaal te doen?
3: We zoeken zeker mensen voor het theehuis. De dagen dat we open zijn, hebben we een theehuis en daar verkopen we koffie, thee, limonade en wat kleine versnaperingen. Dus dat is leuk als daar iemand bij zou komen. Maar ook zoeken we mensen voor de tuin, onderhoud. Voor werkzaamheden als de stallen schoonmaken, dieren voeren. Dus ja, op alle vlakken eigenlijk. Ja.
2: Waarom bent u vandaag gekomen?
4: Ik ben recentelijk gestopt met werken. En het lijkt me leuk om gewoon door de week voor Noordwijk en van mijn omgeving iets leuks terug te doen.
2: Ja.
4: Dus als vrijwilliger me in te zetten.
5: Ik ben me aan het voorbereiden op mijn pensioen en wat daarna komt. Ja. En het lijkt me goed om iets met vrijwilligerswerk te doen. Ja.
2: En heeft u al wat gevonden? Ik zie dat u al wat flyers in uw hand heeft.
4: Ja, ik heb wel een paar dingetjes gevonden. We maken natuurlijk het hele rondje af wat betreft de verschillende vrijwilligersopties die er zijn. Maar er zijn wel een paar leuke dingen. Ik vind de Engelandvaarders Museum lijkt me een leuke plek. Fietsmaatje lijkt me ook iets leuks om te doen. Dus er zijn wel een paar leuke dingen hier. Ja.
2: Ja, en hier tegenover me zie ik ook een soort whiteboard met de titel Ontdek en Ontmoet. Loop gewoon eens binnen. Wat is dat precies? Waar gaat dat over?
1: Nou, Ontdek en Ontmoet is een initiatief wat we gestart zijn met 10 maatschappelijke partners. Die staan ook op dat bord. Dat is onder andere Reuring, de verzorgingshuizen, Grote Hoogwaak in Jeroen, Wij van Welzijn, maar ook Topaas. Het raamwerk, het thuishuis, de muzen en de duimpan in de Zilk ook nog. En we hebben met elkaar het idee opgevat dat we voor iedereen die daar zin in heeft de deuren willen openstellen. Dat doen we voor de rest van het jaar. Iedereen die gewoon een keer andere mensen wil ontmoeten, een kopje koffie komen drinken, een spelletje doen, een keertje mee eten bij de organisatie waar dat kan. Die zijn van harte welkom. Dus je hoeft er helemaal geen binding mee te hebben. Je kunt er gewoon lekker naar binnen lopen en andere mensen ontmoeten.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Jong Dames 1 van hockeyclub Hissalis is zondag als 5e geëindigd op het NK onder 25 in Schiedam. Het was de eerste keer dat een team van Hissalis deelnam aan het nationale kampioenschap. 4 teams eindigden met hetzelfde aantal punten en op basis van het doelsaldo miste Hissalis een plaats in de halve finale, waardoor het toernooi werd afgesloten met een 5e plaats. Het boerderijcomplex aan de Boekhorsterweg 21 in Warmond is opnieuw aangewezen als gemeentelijk monument. Het complex uit de 19e eeuw bestaat uit een woonhuis, zomerhuis, stallen en een hooischuur. Tegenwoordig wordt het gebruikt als receptie- en recreatiezaal van een vakantiepark. Het pand kreeg in 2006 al een monumentenstatus van de toenmalige gemeente Alkemade. Na een grenscorrectie in 2012 kwam het complex in de gemeente Teylingen te liggen. Daarbij is de registratie van de monumentenstatus om onduidelijke redenen niet overgenomen. Nu is het complex dus wel weer opgenomen in het erfgoedregister. En op een parkeerterrein langs de Voorschoterweg in Valkenburg zijn in de nacht van zondag op maandag 2 voertuigen uitgebrand. Het vuur werd rond 00:30 in de nacht ontdekt, waarna de brandweer met spoed werd opgeroepen. Toen de brandweer aankwam, stonden beide voertuigen in lichterlaaien. Een oorzaak van de brand is onbekend. De brandweer bluste de brand, maar van beide voertuigen bleef niets meer over. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Inmiddels is die brand onder controle. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood. Sinds de staatsgreep van 5 jaar geleden woedt in Myanmar een burgeroorlog. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt erg warm, 27 tot 32 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade, 14 kilometer file, 3 kwartier is de vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A44. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, 7 kilometer file. Op de N445 Leiden Nieuwe Wetering. Bij Nieuwe Wetering 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duinenbollenstreek.
1: Wie geen fan is van hitte, moet zich schrap zetten, want de temperatuur gaat nog verder omhoog. Dinsdag wordt het tussen de 28 en 31 graden. Daarbij is het af en toe wat sluierbewolking, maar de zon zal het grootste deel van de dag te voelen zijn. De wind komt vanuit het noorden en draait in de loop van de dag naar het oosten, dus er zullen ook weer veel kwallen op het strand zijn. Verder is de windkracht matig, dus die zal niet helpen met verkoeling. Het blijft verder droog en ook 's avonds is het nog lang warm. De nacht zal niet ver onder de 20 graden komen. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Het is een miljoenenplan, de bouw van een medicijnfabriek in Katwijk. De landelijke overheid is enthousiast, maar inwoners van Katwijk en ook een aantal raadsleden zijn bang dat de bouw van zo'n grote fabriek met zijn 500 werknemers zorgt voor veel overlast. Toch lijkt de komst van de medicijnfabrikant een stap dichterbij, want een ruime meerderheid van de raad stemde daarmee in. Astrid Kersenboom van de NOS sprak met verslaggever Mark Vol.
1: Ja, was bij die raadsvergadering, was het nog spannend of die meerderheid er zou komen?
2: Nou, eigenlijk niet, want vlak voor die raadsvergadering, een paar uur daarvoor, werd duidelijk dat het Rijk, de provincie en de gemeente een deal hadden gesloten. De gemeenteraad wilde namelijk geld zien van het Rijk voor de infrastructuur rond die daar te komen fabriek. En daar hadden ze hoog op ingezet. Ze hadden gezegd, als dat geld er niet komt van het Rijk, dan komt die fabriek er niet. Nou, dat hadden ze goed in hun oren geknoopt. En dus kwam er toch een deal gisteravond. En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet. Dus al met al vindt de wethouder het een geweldige deal. Maar eigenlijk kan je dus zeggen dat er gewoon wisselgeld is betaald door het Rijk en de provincie voor de komst van deze fabriek, die eigenlijk ook veel zorgen met zich meebrengt.
1: Daarmee is dus een stap gezet. Wat zijn dan de volgende stappen?
2: Nou, er moet nu een second opinion worden uitgevoerd, zoals dat heet. Want gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering werd wel duidelijk dat er heel veel zorgen zijn bij omwonenden en inderdaad ook bij politici, wat je al in de inleiding zei. Onder andere over de hoogte van de medicijnfabriek. Die zou zo'n 40 meter hoog worden. Druk op de infrastructuur, waar ik net al over had. Maar ook druk op de woningmarkt. Waar moeten die mensen, die 500 mensen die daar gaan werken, wonen? Elektriciteit en water. Waterverbruik van de fabriek, dat is ook een punt van zorg. Nou, op al die punten, daar moet naar gekeken worden of dat allemaal kan en haalbaar is. Daar zijn al rapporten voor, liggen er. Maar men wil dat opnieuw gaan bekijken of dat allemaal klopt. En pas dan wordt er een definitieve beslissing genomen of de fabriek er ook daadwerkelijk mag komen.
1: Ja, want de inwoners van Katwijk hadden die zorgen, maar blijkbaar waren die zorgen er in de raad zelf dus toch ook wel.
2: Jazeker. Nee, er werd ook door de raadsleden gisteren gezegd van, ondanks dat ze gisteren dus een voorlopig positief advies gaven, dat ze die zorgen voor een groot deel ook deelden en dat er daar ook naar gekeken moest worden. Er werden ook een aantal moties over ingediend en aangenomen. Dus er gaat zeker nog naar gekeken worden naar al die bezwaren en al die zorgen die er zijn. Maar aan de andere kant zeggen de politici over, ja, dit is ook wel een unieke kans. Goed voor de economie, de lokale economie. Dus ja, dat moet je allemaal tegen elkaar afwegen. Maar het is zeker niet zo dat politici blind zijn voor de zorgen die er zijn.
1: Dus wat denk jij dat de kans groot is dat het er wel komt?
2: Nou, de politici gisteren die ik er naar vroeg, die zeiden van, nou ja, we gaan het echt bekijken en het hangt echt af van wat er nou uit die onderzoeken komt. En het kan nog klappen, zeg maar. Maar ja, dit project is zo gigantisch groot. Het gaat om miljarden. De overheid, de landelijke overheid bemoeit zich ermee. Ja, je kan eigenlijk zeggen dat het bijna too big, too veel is. Uiteraard gaat er gekeken worden en zullen de kritische noten nog worden gekraakt. Maar mijn inschatting is dat die fabriek er gewoon gaat komen.
0: Met dank aan de NOS. Na de plaat hoort u de inwoners van Katwijk over de mogelijke komst van deze fabriek.

0: Voor de plaat hoorde u al over de waarschijnlijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly in Katwijk. Nu hoort u de inwoners van Katwijk en de zorgen die zij hebben bij de fabriek. Dit zijn José van Duivenbode en Therese Duivenbode van Tuindersvreugde, het moestuincomplex in de Mient Kooltuin.
1: En wij moeten weg voor een vliegroute van de vleermuis, terwijl dat heel goed samen kan. De biodiversiteit van ons is zo erg dat die vleermuis juist op ons complex afkomt en er ook is. En bij Eli Lilly hebben ze een bepaald artikel gevonden. Dat is artikel 8.7. En daar hebben gewoon heel de vleermuizen en alle andere dieren helemaal geen enkele rechten. Van in verband met gezondheid, het is een pillenfabriek. In verband met economische reden. Ja, economie, dat is natuurlijk een hoop geld bij gemoed. Ja, dan vinden ze dat het belangrijker is en dat die dieren moeten wijken.
2: En daar ben je het dus niet mee eens?
1: Nee.
2: Daar ben je het niet mee eens? Nee, okay.
1: Beetje raar, hè? Bij de ene plek moeten wij weg voor de moestuintjes. En de andere plek moeten de dieren helemaal weg.
2: Het zijn afwegingen die gemaakt worden in de politiek van Katwijk. Ja, dat is best lastig. En daar hoort bij dat je, als je het niet eens bent, dat je je wel kan uitspreken. Dus heel goed dat jullie hier zijn. José, jij hebt een andere uitgangspunt genomen. Want jij hebt echt op andere uitgangspunten ben jij een beetje tegen de komst van de fabriek.
3: Ja, dat klopt. Even kijken, omwonenden zijn bijvoorbeeld ook pas bijvoorbeeld van Duivenrak, waar ik zelf woon, laat geïnformeerd. 29 mei kregen wij pas de eerste brief. Omwonenden van het centrum van Valkenburg en Nieuwe Rijngeest in Oesgeest zijn ook helemaal niet geïnformeerd. Dus omwonenden voelen zich hierdoor enorm overvallen.
2: Omdat het met vrij veel snel en snel gaat. Heeft wel het een en ander in kranten gestaan natuurlijk, hè? Dus je de kranten een beetje bijhoudt en je houdt het nieuws een beetje bij, ben je wel een beetje geïnformeerd. Dus niet helemaal niet geïnformeerd.
3: Nou, dat is pas na de derde bewonersbijeenkomst geweest. Dus de eerste en de tweede bijeenkomst hebben wij met z'n allen allemaal gemist.
2: En dan was je niet de enige.
3: Daar waren we niet de enige in.
2: Nee. Maar het is nu de derde bijeenkomst geweest. Die is pas geleden geweest, meen ik. Ik denk anderhalf, twee weken terug.
3: 3 juni.
2: 3 juni, ja. Ben je daar geweest?
3: Daar ben ik ook geweest. Ik heb ook 21 mei ook ingesproken in de gemeenteraad in Katwijk als omwonende, waar ik mijn zorgen ook heb geuit.
2: Dat was de informatieve avond?
3: 3 juni was de informatieve avond en 21 mei was...
2: De informatieve sessie, noem ik dan even die sessie van de gemeente uit. Daar kon je de politiek informeren over hoe je daar tegenaan keek.
3: Ja, correct.
2: Wat zijn jouw argumenten om tegen dit project te zijn?
3: Ja, dat heeft ze op diverse fronten heeft dat van invloed, zeg maar. Hè. Zowel voor het milieu, het water, het rioolsysteem, de lozingen. De KRW-richtlijn die eraan komt per 1 januari 2027. Hè, en krijgt Katwijk nog wel een blauwe vlag. Ook het ethisch handelen van Eli Lilly baart mij zorgen. Ze hebben in hun hele bestaan hebben ze enorm veel boete en rechtszaken gehad. En ja, ik maak me zorgen hoeveel rechtszaken kan Nederland en Katwijk tegemoet zien. Ja, dit geeft gewoon iets aan over het ethisch handelen van Eli Lilly zelf.
2: Dat zijn wel zware punten, hè, die jij dus aangeeft. En die konden niet allemaal beantwoord worden op de informatieavond?
3: Nou, deels niet. Er zijn ook bijvoorbeeld afgelopen donderdagavond toen het...
2: De gemeente heeft een eerste sessie gedaan en een goedkeuring gegeven voor de bouw van Eli Lilly.
3: Ja, correct. En ook daar waren behoorlijk wat moties ingediend. Dus ook bij de gemeenteraad was er nog veel onduidelijk. En vandaar dat het mij compleet verrast. Waarom de gemeenteraad hier dan nu ook positief op reageert, terwijl er nog zoveel onduidelijk is.
2: Ja, die moties die moeten natuurlijk, dat kan het huidige college of het nieuwe college, want we krijgen ook nog een nieuw college, die kunnen het er over de moties kunnen die in behandeling nemen of niet, hè, want een motie kan ook nog een keer geweigerd worden om in behandeling te nemen. Ik ga ervan uit dat ze die nog krijgen, maar er komt ook wel weer een nieuwe informatieve sessie aan, hè? Nou, dus we krijgen allemaal weer inspraakkansen. We hebben nu de tijd om ons allemaal te verdiepen, heb ik begrepen. Want het heeft iedereen wel een beetje overvallen, denk ik, de sessie en de snelheid waarmee dit gaat.
3: Ja, zeker. Maar nu mogen dus omwonenden, die mogen dus nu ook een zienswijze indienen. Maar ja, die loopt dus nu tegelijkertijd, terwijl de moties nog niet beantwoord en behandeld zijn.
2: Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag.
3: Zeker.
2: Want die moties die zijn door verschillende partijen ingeleverd.
3: Ja, zeker. En waar ik me ook enorme zorgen over maak, is dat de gemeenteraad van Katwijk, die lijkt zich gewoon te hebben laten meeslepen door een last minute belofte van de minister. Op het laatste moment kwam vanuit het Den Haag het bericht dat er mogelijk geld beschikbaar zou komen en dat hierover afspraken waren gemaakt met de minister. Dat gaf veel raadsleden en van Katwijk blijkbaar het vertrouwen dat er een oplossing komt, hè, van de Molentuinweg en betaalbare woningen op Valkhorst. Hè, dat dus nu binnen handbereik is. Maar zo eenvoudig is het niet. Want een toezegging van de minister betekent nog niet dat het geld er daadwerkelijk is. De vraag is daarom of de raad zich niet te snel heeft laten overtuigen door een belofte uit Den Haag. Want als later blijkt dat het geld toch niet komt, dan staat Katwijk weer voor dezelfde uitdaging.
2: Wat wil je nu bereiken met dit? Want je levert hier dus aan publiek wel wat bezwaar tegen de Eli Lilly. En je wil daar ook iets mee bereiken.
3: Ja, dat de gemeente Katwijk zich realiseert dat dit gewoon echt niet een gewoon bedrijf is, maar dat dit gewoon echt een bedrijf, een fabriek is die thuis hoort in de chemische industrie. En wereldwijd staan dus grote chemische bedrijven vaak geconcentreerd, hè, in industriegebieden, hè, zoals bijvoorbeeld bij de Rotterdamse haven. Daar zijn goede transportverbindingen, minder hinder voor omwonenden, beschikbare infrastructuur en ruimte ook voor uitbreiding. En die zijn ook ingericht op veiligheid. Want we praten hier toch over chemische stoffen en over veiligheidszones voor de omwonenden. He, en dan heb ik het nog niet gehad over de gevolgen voor het milieu. He, het water, de rioolsystemen en de lozingen die ze gaan doen in de Oude Rijn.
2: Ja, nu is het argument natuurlijk dat ze bij het Bioscience Park zitten in Leiden. Waar ook meer chemische fabrieken zitten die ook medisch bezig zijn. Dus telt dat dan niet mee?
3: Nou, dat is niet in een formaat van deze omvang.
2: Dus de omvang is voor jou ook belangrijk. Therese, jij hebt een heel ander uitgangspunt natuurlijk gekozen om met die de communicatie om rond die fabriek wat weerwoord te geven. Voor jullie was het van belang dat vooral het tuinders, de vleermuizen was voor jou heel belangrijk als uitgangspunt. Maar het gaat eigenlijk over allerlei dieren natuurlijk. Hè?
1: Nou ja, weet je,
2: de hele ecologie.
1: Ja, omdat de raad had tegen mij gezegd van duik eens wat dieper in, heb ik dat gedaan. Heb ik ook de stukken bekeken van rechtszaken, zeg maar. Tegen van Stichting Duinbehoud en Wassenaar, waar Katwijk natuurlijk ook onder valt, onder dat project van de Mintkooltuin. En daar zag ik voorbij komen dat die vliegroute van de vleermuis niet alleen bij ons is, maar ook bij Eli Lilly. En bij Eli Lilly zeggen ze dan van ja, dat hebben helemaal geen rechten, we verschuiven die vliegroute wel. En die vleermuis vindt dat helemaal niet prettig om verschoven te worden.
0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden.

0: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
1: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer. De vertraging is 3 kwartier door de werkzaamheden op de A44 tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen is de weg dicht tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en de Meer een 13 kilometer langzaam rijden door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.
9: Met

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De gezamenlijke milieustraat van Katwijk en Noordwijk raakt steeds voller. De jaarlijkse vrijwilligersmarkt in Noordwijk is weer geweest. Bijna groen licht voor medicijnfabriek Eli Lilly aan het Valkenburgse Meer. En wat de inwoners daarvan vinden. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Martijn Plug heeft zijn eerste expositie geopend in de Wereldwinkel in Noordwijkerhout. Ook voor de Wereldwinkel is het een primeur.

Voor het eerst krijgt een lokale kunstenaar de kans om er enkele weken zijn werk te tonen. De expositie werd vrijdag geopend samen met de vertegenwoordigers en het is te zien tot en met 10 juli. De nieuwe politieke partij Progressief Nederland, bekend als PRO, heeft nu ook een afdeling in de Bollenstreek. PRO Bollenstreek bestaat uit de lokale PvdA-afdelingen van Hillegom, Lisse en Teylingen en de bestaande afdeling GroenLinks Bollenstreek. Omdat de afdelingsgrenzen van GroenLinks en PvdA niet overeenkwamen, was de oprichting van een nieuwe afdeling nodig. Dick van Egmond is benoemd tot voorzitter van het interim bestuur. Hij was eerder voorzitter van GroenLinks Bollenstreek. En vanwege de verwachte warmte van de aankomende dagen worden de openingstijden van de Milieustraat Katwijk-Noordwijk aangepast. Bij temperaturen van 26 graden of hoger gaat de Milieustraat eerder open, maar sluit hij ook eerder. De straat is dan geopend tussen 8 en 12:30. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De gezamenlijke milieustraat van Katwijk en Noordwijk zit steeds voller. De ontwerpcapaciteit is ongeveer 170.000 bezoekers per jaar, maar er komen nu al rond de 174.000 bezoekers. Dat lijkt weinig verschil, maar zorgt in de praktijk voor drukte en langere wachttijden, vooral op zaterdagen. U hoort wethouder Emiel Soetendal over eventuele oplossingen.
1: Wethouder Emiel Soetendal, er is veel drukte bij de milieustraten. Ja, wat gaan jullie aan doen?
2: Nou ja, we hebben het idee om op korte termijn iets te doen aan de enorme drukte die we zien op hele specifieke ogenblikken. Bijvoorbeeld op vrijdag en op zaterdag. Door bijvoorbeeld op zaterdag iemand neer te zetten bij de slagboom. Zodat mensen ook gericht kunnen sturen met de auto waar ze naartoe moeten. Dus wat we zien is dat mensen dat soms wat ingewikkeld vinden. We gaan stimuleren dat mensen thuis al het afval beter scheiden. Want wat we nu zien is dat mensen de auto volgooien en dan op de milieustraat tot de ontdekking komen. Oh, dat moet in bak 1. Oh, dat moet in bak 3. En welke bak moet ik dan? Nou, dat kost een hoop tijd. En je wil doorstroming. Wat we ook gaan doen is dat we de route op de milieustraat wat beter aangeven, zodat mensen ook op de straat zelf kunnen zien met borden of op het asfalt van waar ze naartoe moeten rijden. En wat we inmiddels ook hebben gedaan, en daar zullen we ook nog beter over communiceren, is dat we een soort meter hebben gemaakt waarbij je op elke dag kan zien. Overigens kun je dat ook zien op de website. Op welke dagen het heel erg druk is. En dat je aan de hand van kleurtjes kunt zien dat je daarin ook andere keuzes wil maken. Dit is op basis van, zeg maar, historische gegevens. Maar eigenlijk wil je toe naar een real-time overzicht. Zodat je op het moment dat je naar de milieustraat rijdt, dat je denkt van, maar nu is het rustig. Nou, dat is een ontwikkeling die we nog gaan inzetten.
1: Is dat een soort zoals een webcam op het strand, of je kan zien of er golven zijn?
2: Ja, daar wordt ook over nagedacht. Ja, dat klopt. Dat zou wellicht een optie kunnen zijn om verder te ontwikkelen. Dit is allemaal korte termijn. Om de eerste druk op de milieustraat te ontlasten. Op de langere termijn kijken we natuurlijk ook verder. We hebben in het grondstoffenbeleidsplan, wat in februari door de Raad is aangegeven, hebben we ook aangegeven dat we toe moeten naar een structurele oplossing. En een structurele oplossing zou kunnen zijn dat we toegroeien naar een circulair ambachtcentrum. Dat is een milieustraat, een kringloopwinkel en een repair shop, waarbij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. Waarbij je ook scholen kan ontvangen om kinderen alvast daarin te onderwijzen. De vraag is, kan dat op deze locatie? Dat vergt best wel een forse investering. Er zijn gemeenten die dat al hebben gedaan. En wij willen kijken of we dat samen met Noordwijk kunnen doen. We hebben op dit moment een goede samenwerking met de gemeente Noordwijk. Maar we zien wel dat het aantal mensen wat afval brengt naar de milieustraat, dat stijgt. Al was het maar omdat beide gemeenten groeien qua aantal inwoners, maar ook omdat mensen steeds beter afval gaan scheiden. En die ontwikkeling die gaat door. En we zitten nu al tegen de grenzen aan. We hebben in 25 174.000 unieke bezoekers gehad vanuit Katwijk en Noordwijk. Dat aantal zal groeien, terwijl de capaciteit eigenlijk ingericht is op 170.000. Dus we moeten op de korte termijn iets doen. Maar zeker ook op de langere termijn.
1: Ja, en nu is het dat Noordwijk kan ook hun afval dus in Katwijk kwijt bij de Milieustraat. Is het een idee om hen hun eigen problemen met hun afval te laten oplossen?
2: Nou ja, kijk, als het gaat om afval scheiden, is schaalgrootte en efficiëntie, dat kun je vaak beter bereiken als je dat in de regio doet. En dan kun je met de kosten ook drukken. Dus we kijken natuurlijk ook of we dat samen met Noordwijk kunnen doen. Maar een van de scenario's is ook, als we daar niet uitkomen, dat we het dan echt in eigen hand doen. En dat betekent dat Noordwijk dan ook zijn eigen milieustraat moet inrichten. Maar goed, dat is allemaal nog toekomstmuziek. Kijk, in Noordwijk moet er ook een geschikte locatie zijn, om maar eens een voorbeeld te noemen, om zoiets te doen. Als dat er niet is, weet ik niet, maar als dat er niet is, stel, ja, dan zullen ze wel graag die samenwerking met de gemeente Katwijk willen onderhouden. Nou, prima, maar dan gaan we dat scenario aflopen. Dus wat we vooral doen is verschillende scenario's in beeld brengen. Dat wordt door een extern bureau in kaart gebracht van wat is nou, als je over 5 jaar kijkt, en wat is nou een optimale oplossing voor de Milieustraat, waarbij uitgangspunt is Katwijk en Noordwijk samen, maar ook Katwijk apart. Wat betekent dat nou? Dus de vragen die we in het onderzoek hebben gesteld, dat zijn ook vragen die de gemeente Noordwijk en Katwijk samen hebben gesteld, zodat we daar in ieder geval overeenstemming over hebben. Ja, en over de uitkomst, ja, dat weten we over een half jaar. Over een half jaar gaat het rapport naar de Raad. En dan mag de Raad op basis van die scenario-studies samen met het nieuwe college kijken wat dan de meest voorliggende route is.

0: In het Trefpunt in Noordwijk vond zaterdag de jaarlijkse vrijwilligersmarkt plaats. Zo'n 16 organisaties profileerden zich op zoek naar allerlei soorten vrijwillige hulp. Daarnaast lanceerden verschillende welzijnsorganisaties een nieuw initiatief, Ontdek en Ontmoet. Dat is bedoeld om eenzaamheid in de gemeente tegen te gaan. Nick Vink maakte een reportage. U hoort als eerste Frank van den Berg van Welzijn Noordwijk.
1: We zijn hier met 16 organisaties bij elkaar om eigenlijk heel simpel vrijwilligers te werven. Zo kort is het. Dat doen we eigenlijk eens per jaar een vrijwilligersmarkt organiseren. Dit keer is het in Noordwijk. Volgend jaar zullen we het waarschijnlijk wel weer in Noordwijkerhout doen. Nu is het hier.
2: En waarom organiseren jullie dat?
1: Je ziet gewoon dat heel veel organisaties die draaien op vrijwilligers. Maar er is altijd behoefte aan vrijwilligers. De sportclubs en dergelijke die zoeken het vaak wel bij hun eigen leden. Maar neem het museum, neem een verzorgingshuis. Die draaien ook met vrijwilligers. Die hebben dus niet een eigen achterban waar ze vrijwilligers kunnen werven. Dus helpen we ze daar eigenlijk een beetje door deze markt te organiseren.
2: Marianne, u bent vrijwilligster bij kinderboerderij Het Schaapsheddertje hier in Noordwijk. En u staat ook op de vrijwilligersmarkt hier. Is er een beetje aanloop? Heeft u al wat nieuwe vrijwilligers weten te trekken?
3: Nou, toevallig wel, ja. Er waren twee enthousiaste mannen. Eén voor te klussen. En de ander die vond het wel leuk om in het theehuis wat te komen doen.
2: Oké. Want bij het Schaapsherdertje, wat voor vrijwilligersklussen zijn er dan allemaal te doen?
3: We zoeken zeker mensen voor het theehuis. De dagen dat we open zijn, hebben we een theehuis en daar verkopen we koffie, thee, limonade en wat kleine versnaperingen. Dus dat is leuk als daar iemand bij zou komen. Maar ook zoeken we mensen voor de tuin, onderhoud. Voor werkzaamheden als de stallen schoonmaken, dieren voeren. Dus ja, op alle vlakken eigenlijk. Ja.
2: Waarom bent u vandaag gekomen?
4: Ik ben recentelijk gestopt met werken. En het lijkt me leuk om gewoon door de week voor Noordwijk en voor mijn omgeving iets leuks terug te doen. Ja. Dus als vrijwilliger me in te zetten.
5: Ik ben een maand voorbereid op mijn pensioen en wat daarna komt. Ja. En het lijkt me goed om iets met vrijwilligerswerk te doen. Ja.
2: En heeft u al wat gevonden? Ik zie dat u al wat flyers in uw hand heeft.
4: Ja, ik heb wel een paar dingetjes gevonden. We maken natuurlijk het hele rondje af wat betreft de verschillende vrijwilligersopties die er zijn. Maar er zijn wel een paar leuke dingen. Ik vind de Engelandvaarders Museum lijkt me een leuke plek. Fietsmaatje lijkt me ook iets leuks om te doen. Dus er zijn wel een paar leuke dingen hier. Ja.
2: Ja, en hier tegenover me zie ik ook een soort whiteboard met de titel Ontdek en Ontmoet. Loop gewoon eens binnen. Wat is dat precies? Waar gaat het over?
1: Nou, Ontdek en Ontmoet is een initiatief wat we gestart zijn met 10 maatschappelijke partners. Die staan ook op dat bord. Dat is onder andere Reuring, de verzorgingshuizen, Grote Hoogwaak in Jeroen, Wij van Welzijn, maar ook Topaas. Het raamwerk, het thuishuis, de muzen en de duimpan in de Zilk ook nog. En we hebben met elkaar het idee opgevat dat we voor iedereen die daar zin in heeft de deuren willen openstellen. Dat doen we voor de rest van het jaar. Iedereen die gewoon een keer andere mensen wil ontmoeten, een kopje koffie komen drinken, een spelletje doen, een keertje mee eten bij de organisatie waar dat kan. Die zijn van harte welkom. Dus je hoeft er helemaal geen binding mee te hebben. Je kunt er gewoon lekker naar binnen lopen en andere mensen ontmoeten.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duinen-Bollenstreek.
1: Jong Dames 1 van hockeyclub Hisalis is zondag als 50 geëindigd op het NK onder 25 in Schiedam. Het was de eerste keer dat een team van Hisalis deelnam aan het nationale kampioenschap. Vier teams eindigden met hetzelfde aantal punten en op basis van het doelsaldo miste Hisalis een plaats in de halve finale, waardoor het toernooi werd afgesloten met een vijfde plaats. Het boerderijcomplex aan de Boekhorsterweg 21 in Warmond is opnieuw aangewezen als gemeentelijk monument. Het complex uit de 19e eeuw bestaat uit een woonhuis, zomerhuis, stallen en een hooischuur. Tegenwoordig wordt het gebruikt als receptie- en recreatiezaal van een vakantiepark. Het pand kreeg in 2006 al een monumentenstatus van de toenmalige gemeente Alkemade. Na een grenscorrectie in 2012 kwam het complex in de gemeente Teylingen te liggen. Daarbij is de registratie van de monumentenstatus om onduidelijke redenen niet overgenomen. Nu is het complex dus wel weer opgenomen in het erfgoedregister. En op een parkeerterrein langs de Voorschoterweg in Valkenburg zijn in de nacht van zondag op maandag twee voertuigen uitgebrand. Het vuur werd rond 00:30 in de nacht ontdekt, waarna de brandweer met spoed werd opgeroepen. Toen de brandweer aankwam, stonden beide voertuigen in lichterlaaien. Een oorzaak van de brand is onbekend. De brandweer bluste de brand, maar van beide voertuigen bleef niets meer over. Tot zover het nieuws uit de Duinen-Bollenstreek.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Die werd door de politie gedood. 2 omstanders raakten gewond. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Het zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Daar is water, zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt warm, 27 tot 32 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44... A12 Den Haag richting Utrecht, 30 minuten vertraging tussen Zevenhuis en Woerden, 18 kilometer file, de weg is weer vrij. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 5 kilometer stilstaan door die file op de A12. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom bij de A4 3 kilometer file. N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207 2 kilometer file. N209 Rotterdam-Hazerswoude 2 kilometer file bij de N11. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de duin- en bollenstreek.
1: Wie geen fan is van hitte moet zich schrap zetten, want de temperatuur gaat nog verder omhoog. Dinsdag wordt het tussen de 28 en 31 graden. Daarbij is het af en toe wat sluierbewolking, maar de zon zal het grootste deel van de dag te voelen zijn. De wind komt vanuit het noorden en draait in de loop van de dag naar het oosten, dus er zullen ook weer veel kwallen op het strand zijn. Verder is de windkracht matig, dus die zal niet helpen met verkoeling. Het blijft verder droog en ook 's avonds is het nog lang warm. De nacht zal niet ver onder de 20 graden komen. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: is een miljoenenplan. De bouw van een medicijnfabriek in Katwijk. De landelijke overheid is enthousiast, maar inwoners van Katwijk en ook een aantal raadsleden zijn bang dat de bouw van zo'n grote fabriek met zijn 500 werknemers zorgt voor veel overlast. Toch lijkt de komst van de medicijnfabrikant een stap dichterbij, want een ruime meerderheid van de raad stemde daarmee in. Astrid Kersenboom van de NOS sprak met verslaggever Mark Kool.
1: Was bij die raadsvergadering, was het nog spannend of die meerderheid er zou komen?
2: Nou, eigenlijk niet, want vlak voor die raadsvergadering, een paar uur daarvoor, werd duidelijk dat het Rijk, de provincie en de gemeente een deal hadden gesloten. De gemeenteraad wilde namelijk geld zien van het Rijk voor de infrastructuur rond die daar te komen fabriek. En daar hadden ze hoog op ingezet. Ze hadden gezegd, als dat geld er niet komt van het Rijk, dan komt die fabriek er niet. Nou, dat hadden ze goed in hun oren geknoopt. En dus kwam er toch een deal gisteravond. En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet. Dus al met al vindt de wethouder het een geweldige deal. Maar eigenlijk kan je dus zeggen dat er gewoon wisselgeld is betaald door het Rijk en de provincie voor de komst van deze fabriek, die eigenlijk ook veel zorgen met zich meebrengt.
1: Daarmee is dus een stap gezet. Wat zijn dan de volgende stappen?
2: Nou, er moet nu een second opinion worden uitgevoerd, zoals dat heet. Want gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering werd wel duidelijk dat er heel veel zorgen zijn bij omwonenden en inderdaad ook bij politici, wat je al in de inleiding zei. Onder andere over de hoogte van de medicijnfabriek. Die zou zo'n 40 meter hoog worden. Druk op de infrastructuur, waar ik net al over had. Maar ook druk op de woningmarkt. Waar moeten die mensen, die 500 mensen die daar gaan werken, wonen? Elektriciteit en waterverbruik van de fabriek, dat is ook een punt van zorg. Nou, op al die punten, daar moet naar gekeken worden of dat allemaal kan en haalbaar is. Daar zijn al rapporten voor, liggen er. Maar men wil dat opnieuw gaan bekijken of dat allemaal klopt. En pas dan wordt er een definitieve beslissing genomen of de fabriek er ook daadwerkelijk mag komen.
1: Ja, want de inwoners van Katwijk hadden die zorgen, maar blijkbaar waren die zorgen er in de raad zelf dus toch ook wel.
2: Jazeker. Nee, er werd ook door de raadsleden gisteren gezegd van, ondanks dat ze gisteren dus een voorlopig positief advies gaven, dat ze die zorgen voor een groot deel ook deelden en dat er daar ook naar gekeken moest worden. Er werden ook een aantal moties over ingediend en aangenomen. Dus er gaat zeker nog naar gekeken worden, naar al die bezwaren en al die zorgen die er zijn. Maar aan de andere kant zeggen de politici over, ja, dit is ook wel een unieke kans. Goed voor de economie, de lokale economie. Dus ja, dat moet je allemaal tegen elkaar afwegen. Maar het is zeker niet zo dat politici blind zijn voor de zorgen die er zijn.
1: Dus wat denk jij dat de kans groot is dat het er wel komt?
2: Nou, de politici gisteren die ik ernaar vroeg, die zeiden van, nou ja, we gaan het echt bekijken en het hangt echt af van wat er nou uit die onderzoeken komt. En het kan nog klappen, zeg maar. Maar ja, dit project is zo gigantisch groot. Het gaat om miljarden. De overheid, de landelijke overheid bemoeit zich ermee. Ja, je kan eigenlijk zeggen dat het bijna too big, too veel is. Uiteraard gaat er gekeken worden en zullen de kritische noten nog worden gekraakt. Maar mijn inschatting is dat die fabriek er gewoon gaat komen.
0: Met dank aan de NOS. Na de plaat hoort u de inwoners van Katwijk over de mogelijke komst van deze fabriek.

0: Voor de plaat hoorde u al over de waarschijnlijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly in Katwijk. Nu hoort u de inwoners van Katwijk en de zorgen die zij hebben bij de fabriek. Dit zijn José van Duivenbode en Therese Duivenbode van Tuinders Vreugde, het moestuincomplex in de Mient Kooltuin.
1: En wij moeten weg voor een vliegroute van de vleermuis, terwijl dat heel goed samen kan. De biodiversiteit van ons is zo erg dat die vleermuis juist op ons complex afkomt en er ook is. En bij Eli Lilly hebben ze een bepaald artikel gevonden. Dat is artikel 8.7. En daar hebben gewoon heel de vleermuizen en alle andere dieren helemaal geen enkele rechten. Van in verband met gezondheid, het is natuurlijk een pillenfabriek. In verband met economische redenen. Ja, economie, dat is natuurlijk een hoop geld bij gemoed. Ja, dan vinden ze dat het belangrijker is en dat die dieren moeten wijken.
2: En daar ben je het dus niet mee eens?
1: Nee.
2: Daar ben je het niet mee eens? Nee,
1: okay. Een beetje raar, hè? Bij de ene plek moeten wij weg voor de moestuintjes. En de andere plek moeten de dieren helemaal weg.
2: Het zijn afwegingen die gemaakt worden in de politiek van Katwijk. Ja, dat is best lastig. En daar hoort bij dat je, als je het niet eens bent, dat je je wel kan uitspreken. Dus heel goed dat jullie hier zijn. José, jij hebt een andere uitgangspunt genomen. Want jij hebt echt op andere uitgangspunten ben jij een beetje tegen de komst van de fabriek.
3: Ja, dat klopt. Even kijken, omwonenden zijn bijvoorbeeld ook pas bijvoorbeeld van Duivenrak, waar ik zelf woon, laat geïnformeerd. 29 mei kregen wij pas de eerste brief. Omwonenden van het centrum van Valkenburg en Nieuwe Rijngeest in Oesgeest zijn ook helemaal niet geïnformeerd. Dus omwonenden voelen zich hierdoor enorm overvallen.
2: Omdat het met vrij veel snel en snel gaat. Heeft wel het een en ander in kranten gestaan natuurlijk, hè? Dus je de krant een beetje bijhoudt en je houdt het nieuws een beetje bij, ben je wel een beetje geïnformeerd. Dus niet helemaal niet geïnformeerd.
3: Nou, dat is pas na de derde bewonersbijeenkomst geweest. Dus de eerste en de tweede bijeenkomst hebben wij met z'n allen allemaal gemist.
2: En dan was je niet de enige.
3: Daar waren we niet de enige in.
2: Nee. Maar het is nu de derde bijeenkomst geweest. Die is pas geleden geweest, meen ik. Ik denk anderhalf, twee weken terug.
3: 3 juni.
2: 3 juni, ja. Ben je daar geweest?
3: Daar ben ik ook geweest. Ik heb ook 21 mei ook ingesproken in de gemeenteraad in Katwijk als omwonende, waar ik mijn zorgen ook heb geuit.
2: Dat was de informatieve avond?
3: 3 juni was de informatieve avond en 21 mei was...
2: De informatieve sessie, noem ik dan even de sessie van de gemeente uit. Daar kon je de politiek informeren over hoe je daar tegenaan keek.
3: Ja, correct.
2: Wat zijn jouw argumenten om tegen dit project te zijn?
3: Ja, dat heeft ze op diverse fronten heeft dat van invloed, zeg maar. Hè. Zowel voor het milieu, het water, het rioolsysteem, de lozingen. De KRW-richtlijn die eraan komt per 1 januari 2027. Hè, en krijgt Katwijk nog wel een blauwe vlag. Ook het ethisch handelen van Eli Lilly baart mij zorgen. Ze hebben in hun hele bestaan hebben ze enorm veel boete en rechtszaken gehad. En ja, ik maak me zorgen hoeveel rechtszaken kan Nederland en Katwijk tegemoet zien. Ja, dit geeft gewoon iets aan over het ethisch handelen van Eli Lilly zelf.
2: Dat zijn wel zware punten, hè, die jij dus aangeeft. En die konden niet allemaal beantwoord worden op de informatieavond?
3: Nou, deels niet. Er zijn ook bijvoorbeeld afgelopen donderdagavond toen het...
2: De gemeente heeft een eerste sessie gedaan en een goedkeuring gegeven voor de bouw van Eli Lilly.
3: Ja, correct. En ook daar waren behoorlijk wat moties ingediend. Dus ook bij de gemeenteraad was er nog veel onduidelijk. En vandaar dat het mij compleet verrast. Waarom de gemeenteraad hier dan nu ook positief op reageert, terwijl er nog zoveel onduidelijk is.
2: Ja, die moties die moeten natuurlijk, dat kan het huidige college of het nieuwe college, want we krijgen ook nog een nieuw college, die kunnen het er over de moties kunnen die in behandeling nemen of niet. Hè? Want een motie kan ook nog een keer geweigerd worden om in behandeling te nemen. Ik ga ervan uit dat ze die nog krijgen. Maar er komt ook wel weer een nieuwe informatieve sessie aan, hè? Nou, dus we krijgen allemaal weer inspraakkansen. We hebben nu de tijd om ons allemaal te verdiepen, heb ik begrepen. Want het heeft iedereen wel een beetje overvallen, denk ik, de sessie en de snelheid waarmee dit gaat.
3: Ja, zeker. Maar nu mogen dus omwonenden, die mogen dus nu ook een zienswijze indienen. Maar ja, die loopt dus nu tegelijkertijd, terwijl de moties nog niet beantwoord en behandeld zijn.
2: Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag.
3: Zeker.
2: Want die moties die zijn door verschillende partijen ingeleverd.
3: Ja, zeker. En waar ik me ook enorme zorgen over maak, is dat de gemeenteraad van Katwijk, die lijkt zich gewoon te hebben laten meeslepen door een last minute belofte van de minister. Op het laatste moment kwam vanuit het Den Haag het bericht dat er mogelijk geld beschikbaar zou komen en dat hierover afspraken waren gemaakt met de minister. Dat gaf veel raadsleden en van Katwijk blijkbaar het vertrouwen dat er een oplossing komt, hè, van de Molentuinweg en betaalbare woningen op Valkhorst. Hè, dat dus nu binnen handbereik is. Maar zo eenvoudig is het niet. Want een toezegging van de minister betekent nog niet dat het geld er daadwerkelijk is. De vraag is daarom of de raad zich niet te snel heeft laten overtuigen door een belofte uit Den Haag. Want als later blijkt dat het geld toch niet komt, dan staat Katwijk weer voor dezelfde uitdaging.
2: Wat wil je nu bereiken met dit? Want je levert hier dus aan publiek wel wat bezwaar tegen de Eilililly. En je wil daar ook iets mee bereiken.
3: Ja, dat de gemeente Katwijk zich realiseert dat dit gewoon echt niet een gewoon bedrijf is, maar dat dit gewoon echt een bedrijf, een fabriek is die thuis hoort in de chemische industrie. En wereldwijd staan dus grote chemische bedrijven vaak geconcentreerd, hè, in industriegebieden, hè, zoals bijvoorbeeld bij de Rotterdamse haven. Daar zijn goede transportverbindingen, minder hinder voor omwonenden, beschikbare infrastructuur en ruimte ook voor uitbreiding. En die zijn ook ingericht op veiligheid. Want hè, we praten hier toch over chemische stoffen en over veiligheidszones voor de omwonenden. Hè, en dan heb ik het nog niet gehad over de gevolgen voor het milieu, hè, het water, de rioolsystemen en de lozingen die ze gaan doen in de Oude Rijn.
2: Ja, nu is het argument natuurlijk dat ze bij het Bioscience Park zitten in Leiden. Waar ook meer chemische fabrieken zitten die ook medisch bezig zijn. Dus telt dat dan niet mee?
3: Nou, dat is niet in een formaat van deze omvang.
2: Dus de omvang is voor jou ook belangrijk. Therese, jij hebt een heel ander uitgangspunt natuurlijk gekozen om met die de communicatie om rond die fabriek wat weerwoord te geven. Voor jullie was het van belang dat vooral het tuinders, de vleermuizen was voor jou heel belangrijk als uitgangspunt. Maar het gaat eigenlijk over allerlei dieren natuurlijk. Hè?
1: Nou ja, weet je,
2: de hele ecologie.
1: Ja, omdat de raad had tegen mij gezegd van duik eens wat dieper in, heb ik dat gedaan. Heb ik ook de stukken bekeken van rechtszaken, zeg maar, tegen van Stichting Duinbehoud en Wassenaar, waar Katwijk natuurlijk ook onder valt, onder dat project van de Mintkooltuin. En daar zag ik voorbij komen dat die vliegroute van de vleermuis niet alleen bij ons is, maar ook bij Eilililly. En bij Eilililly zeggen ze dan van ja, het heeft helemaal geen rechten, we verschuiven die vliegroute wel. En die vleermuis vindt dat helemaal niet prettig om verschoven te worden.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
7: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Meer, vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
6: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd.

0: Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadeel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
1: Bo. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Diepenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. Drie kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een kwartier vertraging nog tussen Zevenhuizen en Reewijk. Richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld een kwartier vertraging in 2 kilometer file. Aansluitend op de A12 op de A20 vanuit Hoek van Holland tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Gouwen 10 kilometer file. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen Noord en de A4 4 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben drie complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Die werd door de politie gedood. 2 omstanders raakten gewond. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Het zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Daar is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt warm, 27 tot 32 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Diepenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file, drie kwartier.

vertraging door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een kwartier vertraging nog tussen Zevenhuizen en Reewijk. Richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld een kwartier vertraging in 2 kilometer file. Aansluitend op de A12 op de A20 vanuit Hoek van Holland tussen Knopen Terbrechtseplein en Knopen Gouwen 10 kilometer file. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen Noord en de A4 4 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En zo begonnen we op deze dinsdagochtend heerlijk met de vijfde symfonie van Beethoven. Maar dan wel met ene meneer Andrew Levins. Andrew Levins, dat was een Amerikaanse hiphopper. En ja, die ging onder de naam A+. Ging die het hitwezen in. Dit is dus, zoals ik net al zei, de ochtendshow. Goedemorgen allemaal! En je hoort hem al lachen, hij is er ook.
1: Natuurlijk, Herman. Natuurlijk moet ik lachen. Want het is gewoon fantastisch weer om hier te zitten. Tegenover jou te zitten. En dat is gewoon heerlijk weer. Gewoon na 3 weken. Ach, we zijn tot rust gekomen. Alleen, Herman, weet je wat echt nou zo mooi is?
0: Willem.
1: Ja, weet je, echt zo mooi is. Dan heb je een koffer. Die zit bijna helemaal vol. En dan moet je er toch nog iets proberen mee te nemen. Dat is het mooie weer. Nou, dan heb ik het mooie weer meegenomen. Alleen je koffers moeten wel aankomen. Maar dat is heel wat anders, Herman.
0: Waarom begin je over koffers?
1: Nou, ik kan ook over iets anders beginnen. Ik zie je gelukkig lachen. Ik hoop dat je vrouw ook nog kan lachen. Ze heeft er genoeg over gehoord, Herman. Je weet wat ik bedoel.
0: Ik weet heel goed wat jij bedoelt. En laten we de naam Zwaan maar niet in de mond nemen.
1: Ik zeg bijna helemaal niks. Nou ja, ik woon aan de Zwaan, hè. Dat bedoel je toch niet, hè?
0: Die niet. Toevallig. Die niet. Dit is de ochtendshow op deze dinsdag, de 23e juni. Ja, je hoort het goed, 23 juni. Jongens, we gaan naar de winter. Waarom zeg ik dit? 21 juni was de langste dag. We gaan weer licht inleveren met z'n allen. Ja, dat ga je ook weer merken straks in weerberichten. Maar dat komt straks wel zo rond 9:30. De ochtendshow met alle vaste rubrieken. De jarigen natuurlijk, de weerberichten, de nieuwsberichten. En ook natuurlijk van de dag van vandaag. En we hebben nog veel meer voor je. Maar vooral muziek uit het eigen archief. En zo hebben we er wel een paar. En die hebben een paar, zeg ik wat. De tweede plaat is dan weer een nieuwe. Die is dan net niet uit het eigen archief. Maar die is wel heel populair. Tenminste, dat is de titel. Een plaat van Idly, Ronnie Flex en Frenma. En die plaat die heet gewoon Populair.

0: Agenda.
1: Natuurlijk de dinsdagdag. Dan is er één ding bijna een zekerheidje. Dat is de Reuringdag. En dat is in Noordwijk in het sportcomplex De Duinwetering. En in Noordwijkerhout in het Heskodonk aan de achterkant. Let wel van de gebouwde Maasgaarde. En dat is aan de Dr. Poelslaan. En Reuring. Ach, op beide locaties, dat duurt wel tot 3:30. Wat kan je daar allemaal lekker doen? Dat is spelletjes. Je kan misschien sporten. Je kan gesprekken voeren. Gewoon een krantje lezen. Een bakje koffie erbij. Of een kopje thee. Let wel. En om 12:30 de maaltijd. In Noordwijk is dat van Hanna en Sahar. Die koken. In Noordwijkerhout serveert men kip curry. Wel... Eén voorwaarde, van tevoren aanmelden bij het bekende nummer Elstroch onder het telefoonnummer 06-50-61-0135. Reuring, Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. En doe gezellig mee.
2: Sjaak van den Berg, Herman Meivogel, René de Vries, Jan Berg. Dit is de ochtendshow.
3: Claude Dotel, dat was een Franse zanger. En die Franse zanger, dit gaat helemaal niet goed natuurlijk. Dan hoor ik een mevrouw Duffy in een keer de kamer binnenkomen. Dat was niet de bedoeling. Dus dat moet ik even herstellen. Maar ik had het over Claude Dotel. En Claude Dotel, dat was een Franse zanger. En die wist bij elkaar toch wel eventjes 26 miljoen platen te verkopen. Dan ben je geen kleintje, nee.
1: Het nummer heet niet voor niks, C'est moi.
3: Ik ben het.
1: Ja, C'est moi.
3: C'est moi van C. Jérôme.

0: De verjaardagen van vandaag, 23 juni. En de eerste mensen die een beetje een naam hebben gemaakt. In 1936 bijvoorbeeld werd geboren Berend Boudewijn. Ja, de Nederlandse acteur, regisseur, theaterdirecteur, kortom, wat heeft hij allemaal niet gedaan. We kennen hem natuurlijk van de Berend Boudewijn-quiz. Daar zat je vroeger voor aan de buis. Had een relatie met Hedy Dancona. En later ook is hij getrouwd geweest met Martine Bijl. 1955, Roelof Luinge. Hoeveel wedstrijden heeft die wel niet gefloten, zeg. Ik heb ze geteld. 845 wedstrijden in het betaalde voetbal. Daarna ging hij naar de wat lagere klasse, omdat hij wat dichter bij huis wilde zijn. Hij was degene die Foppe de Haan van Heerenveen 2 keer naar de tribune stuurde. Waarom? Foppe die zei lul tegen hem. Ja, dat moet je niet doen natuurlijk.
1: Nee, als je zegt, meneer lul.
0: 1972, Zinedine Zidane, de Franse voetballer, die gezien wordt als een van de beste Franse voetballers ooit. Hoewel Mbappé, die doet het op dit moment ook niet onaardig, hoor, daar op die wereldkampioenschappen. Zidane, die voetbalde bij Cannes, bij Girondins de Bordeaux, bij Juventus en bij Real Madrid, speelde 108 interlands voor het Franse nationale team. Deed mee in het WK 1998 en het EK 2000, dat won die overigens ook nog eens. En ja, het staat ons nog allemaal voor op het netvlies, hè. 2006, de WK tegen Italië. Hij komt er een meneer Materazzi tegen en hij geeft hem een kopstoot. 1973, een jaartje later, Marie-Anne, een Letse zangeres. En waarom noemen we die? Nou ja, in 2002 won zij het Eurovisie Songfestival met het nummer I Wanna. En een jaartje later, Caroline Bourbon de Parme, de hertogin van Guernica, Nederlands prinses. Moeder is prinses Irene. Dan weet je een klein beetje haar plekje in de koninklijke ranglijst. En de laatste die ik heb is van 1977, Jason Mraz. Hij is de laatste tijd wel een paar keer in de uitzending geweest, omdat hij een nieuwe plaat heeft. Een Amerikaanse singer-songwriter die zong in de voorprogramma's van James Blunt, Maroon 5, The Rolling Stones, Alison Morissette. Nou, zo kan ik wel de hele tijd doorgaan, tot hij zijn eigen carrière had. Hij brak door met I'm Yours in 2008. En de laatste wel eens voor jou.
1: Dankjewel, zeg ik dan altijd, Herman. Dat is, ja, zangeres uit Wales. Ze heet Duffy. Ja, heel bijzonder verhaal ook. Ze is ooit ontvoerd geweest met een heel vervelend afloop enzovoort. Maar in 2008 had ze echt een wereldhit. En het heet Mercy. Ja, deze dame. De stembord was vergeleken met Dusty Springfield, Amy Winehouse. Nou, luister maar.

0: Dan het beurt aan het eigen lijstje, hè? Want dat zijn we zo gewend met de verjaardagen. Zondag, de 22e, was jarig Leo van Houten. Ja, Leo van Houten. Er lopen er wel een paar rond, hoor, in Noordwijk. Nou, dit was dan de schoonvader van Gerben van Duin en Sandra van Houten. Vandaag dinsdag de 23e. Oh nee, gisteren was het maandag natuurlijk. Vandaag de 23e. Roy Haasnoot, die wordt 32. En ken je deze nog? Stefan Mertens. Ja, die voetbalde een keertje in... Een aantal keren bij de voetbalvereniging Noordwijk. En ik hoor ze nog gillen. Ik geloof het in de wedstrijd tegen Quick Boys. Mertens. Yeah! Dat was een doelpunt natuurlijk. Wildijn dan werd 74 vandaag. En dan heb ik morgen Bart Turk staan. Hij wordt 30. Bart, kerel, gefeliciteerd. Een mooie verjaardag. En Petra Wassenaar, de echtgenote van Kees. Ook jarig morgen. Nou, Kees, dat mag wel een cadeautje kosten, vriend. Donderdag 25 juni, Henny Hogevorst wordt 79. Oud-buurman van me. En heel veel gedaan in de scheidsrechterij bij SJC. Maar 79, Henny, mooie verjaardag. Maak er wat van. Vrijdag dan 26 juni, Frans Verhoek, die wordt jarig. Niet de oude hoor, nee, de jonge Frans Verhoek, want die wordt 37. Zaterdag dan de 27e, Jan Steenvoorde wordt 67 en Shannon Lumondong, ook zij is jarig. De laatste is dan zondag 28. Remco Oud wordt 29. En Dees, ja, de nieuwe trainer van SV Hillegom. Kees Zethoff. Ja, die wordt jarig. En wat wordt die? 61. Willem.
1: Ja, ik heb er één. Dat is voor aanstaande zaterdag. Filip Tienhoven. Een noem het maar Haags vriendje, voetbalvriendje. Ach, Filip, bij deze. Ik weet het, zaterdag moet ik toch nog even een behoortje bij je halen. Alvast gefeliciteerd. Tot zaterdag, zeg ik dan maar.
0: Een hele mooie verjaardag. En zeker als Willem komt natuurlijk. Met alle egaars, zeggen we dan. Dat zegt hij zelf ook altijd natuurlijk als hij de voetbalkantine binnenkomt.
1: Ja, inderdaad. Alle egaars. Ook zo'n standaard uitdrukking.
0: Nou, en als we het toch over voetbal hebben, Willem, dan gaan we een muziekje draaien van de WK 1994. Ken je die nog? Dat was in
1: ja,
0: Los Angeles.
1: Los Angeles.
0: Ja, joh, Amerika. Dat was ook in Amerika. Ja, weet je nog? En weet je nog wat de finale daar was?
1: Nee.
0: Bizarre. Brazilië, Italië.
1: Nee.
0: En Brazilië won op strafschoppen.
1: Dat kan ik nog eens zien.
0: En wat was de plaats die Nederland haalde, Willem? Nou.
1: Nee, joh. Ik weet wel dat deze mannen heel belangrijk waren om het openingsnummer te zingen. En dat vind ik... Ik heb het nu over muziek.
0: Ja, nee. Maar dan moet je toch nog even zeggen welke plaats Nederland haalde. Dat was natuurlijk... De vraag. En Nederland werd in de kwartfinale uitgeschakeld door... Brazilië.
1: Ik vind het door de Brazilianen. Dat wist ik wel weer.
0: Nou, Placido Domingo, José Carreras en Luciano Pavarotti. Die zongen daar een gigantisch orkest bij elkaar. And with a song in my heart.

0: En dat brengt ons dan bij 9:30. En dat brengt ons dan natuurlijk bij het nieuws uit de Bollenstreek. Dit keer met Marjolein Estadi.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Marjolein Estadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De Noordwijkse VVD-fractie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gekozen straatnamen in de nieuwbouwwijk Bronsgeest 1. Eerder werden bezwaren van onder meer de historische vereniging Novato en de beheerders van landgoed Oud-Leeuwenhorst ongegrond verklaard. Volgens de bezwaarmakers hebben enkele voorgestelde straatnamen geen historische relatie met de locatie van Bronsgeest 1. De VVD wil nu weten hoe inwoners en erfgoedorganisaties zijn betrokken bij de besluitvorming en of het straatnamenbeleid moet worden geëvalueerd. De Noordwijkse hockeyclub heeft een succesvolle slotdag van het O9-seizoen georganiseerd. Op het sportpark aan de Nieuwe Zeeweg kwamen 36 O9-teams uit de regio bijeen voor een sportieve afsluiting van het hockeyjaar. In totaal deden ongeveer 290 kinderen mee aan het evenement. En de nieuwe politieke partij Progressief Nederland, bekend als PRO, heeft nu ook een afdeling in de Bollenstreek. PRO Bollenstreek bestaat uit de lokale PvdA-afdelingen van Hillegom, Lisse en Teilingen en de bestaande afdeling GroenLinks Bollenstreek. Omdat de afdelingsgrenzen van GroenLinks en PvdA niet overeenkwamen, was de oprichting van een nieuwe afdeling nodig. Dick van Egmond is benoemd tot voorzitter van het interim bestuur. Hij was eerder voorzitter van GroenLinks Bollenstreek. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Marjolein Estadi, dank je voor je bijdrage aan deze ochtendshow met jouw berichten uit de Bollenstreek. En ja, dan komt hij er onvermijdelijk aan. Nou, ik zou zeggen, Willem, leef je uit.
3: Ik leef me zeker uit. Ik had het gezegd. Ik had het meegenomen van de Canarische eilanden in de koffer. Het kon er net nog bij. En nou gaat de koffer open. Met andere woorden, het wordt heel warm. Want de temperaturen gaan dagelijks nog een stapje omhoog. Mensen die dus dat betreffende slecht tegen de warm weer kunnen, ja, probeer gewoon een verkoeling te zoeken. Want het wordt dinsdag 28, 29 graden en dan gaat het nog verder omhoog. Het wordt 31 graden, 32 graden in het zuiden van het land. Ja, het is net een soort voetbaltoto, het gaat steeds meer omhoog. En dan af en toe zijn er wat sluierbewolking. Maar de zon blijft domineren en de noordoostenwind draait in de loop van de dag naar het oosten. Deze is zwak tot matig en kan dus ook niet echt de verkoeling bieden. Het blijft absoluut droog en 's avonds is het heel lang nog warm. Ja, de woensdag, ik had het al gezegd, het gaat steeds omhoog. Het is zonovergoten, tropische temperaturen in een groot deel van het land. De hoogste temperaturen zijn vaak in het zuidoosten te vinden, waar het kwik oploopt richting 35, 36 graden. In het westen is de hittestress extra groot door de hoge luchtvochtigheid. Het voelt heel erg benauwd aan. Met andere woorden, er is weinig wind. Dat betekent dus met veel wind uit het oosten. Het wordt 36, 37, 38 graden. En ik heb zelfs gehoord, misschien zelfs 39 graden. Waar weet ik niet. Het is niet in Suriname, het is toch in Nederland. Mensen, dat zegt Herman altijd. Smeren, smeren, smeren en zoek de verkoeling.
0: Die Willem, jongen, dat lijkt net zo'n veilingmeester. 37 geboden daar, de linkerzijde 38 graden. Wat zeg ik? Nee, 39 achter in de... Daar, Willem. Het was weer galoos. Dit was het weerbericht. Gaan we kijken of er nog wat op de weg gebeurt.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam een uur vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep in 25 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. En 208 Sassenheim-Haarlem bij de aansluiting met de N207 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
0: En dat brengt ons dan bij het rustpuntje. Want dat mag best wel naar zo'n weerbericht. Naar al die nieuwsfeiten uit de Bollenstreek. En ja, dan gaan we luisteren naar Samantha Jones. Samantha Jones, hoor ik je nou denken. Wie is dat dan? Ja, dat was een Engelse zangeres uit Liverpool. In de jaren 60 had ze enkele fraaie LP's. Met onder andere dit nummer. Which Way You Going, Billy?

0: Elke werkdag van 9 tot 10.
1: Muziek en meer informatie.
0: Bo Ochtendshow. Bo Agenda.
2: We gaan naar Lisse. En ik denk een bijzonder, noem het maar, uitnodiging. Want wat is het? Het is een driedelige cursus Italiaanse kunst. De Volksuniversiteit Teilingen. Dat valt onder www.vu-teilingen.nl. Nodig je uit voor een inspirerende driedelige cursus klassieke cultuur. Waarin we duiken in de rijke cultuur van de Italiaanse kunst en geschiedenis. Onder leiding van Joop Smits, ervaren klassicus, gepassioneerde docent, klassieke talen, ontdekken we de grote meesters en hun invloed op de kunstwereld. De cursus wordt gegeven op dinsdagavond en wel van 's avonds 8 uur tot 9:30. Op de dagen 16, 23 en 30 juni. De locatie is de Diligence, dat is een schoolgebouw, Berline 8 in Sassheim. Nogmaals, Diligence, schoolgebouw, Berline 8 in Sassheim. En de kosten die zijn €40,50. Je kan je aanmelden via www.vuteilingen.nl. En dat is dan nog lezingen klassieke cultuur. Misschien wat moeilijk om aan te melden, maar ik haal het nog een keer. https://www.vuteilingen.nl lezingen klassieke cultuur.
3: Wekelijks zoekt de muzieksamensteller in de stoffige discotheek naar uniek materiaal. En zo kunnen wij vandaag met hulp van een stofdoek en heel veel poetswerk weer luisteren naar het stofnest van de week. Oh ja.

0: Nou, als je het hebt over een stofnest. Ja, dit is er eentje hoor. 1938 schrijven. South of the Border. Dat was een soundtrack van de gelijknamige film. En dat werd hier vertolkt door de Amerikaanse countryzanger, maar ook acteur Gene Autry. En het gaat over een man die met spijt terugkijkt omdat hij een vrouw heeft verlaten die hij niet kan vergeten. En wanneer hij veel later terugkeert om zich klaar te maken om met haar te trouwen, is ze bezig met een andere man. Ja, en in de film is ze ook nog eens non geworden om boete te doen voor de misdaden van haar broer. Kortom, triest, zakdoeken. Autry was best een hele grote artiest. Hij scoorde hits met onder andere Deep in the Heart of Texas. Ja, dat is een evergreen, mag je rustig zeggen. Of, want deze ken je zeker natuurlijk. Blueberry Hill, een nummer dat later gecoverd werd door Glenn Miller, door Louis Armstrong, maar vooral door Fats Domino en Elvis Presley. En hij staat bekend om zijn kerstnummers zoals Rudolph, the Red-Nosed Reindeer en Here Comes Santa Claus of Frosty the Snowman. Nou, kortom, een carrière om je vingers bij af te likken. Hij overleed in 1998. Hij werd 91 jaar.
1: Ja, 91. Ik denk aan iemand die is 89. Bill Wyman.
0: Wie? Van de Stones?
1: Ja, maar hij heet eigenlijk gewoon William George Parks. Ja, Bill Wyman. Hij is ooit bij de Rolling Stones begonnen. Ja, en hij is solo gegaan. 89 jaar. En hij heeft natuurlijk een aantal hitjes gemaakt. Waaronder CC, Sweet, een rock'n'roll star. Nou, dat is hij hoor. 89 jaar.

0: dag van vandaag.
1: De dag van vandaag, het is 23 juni, zeiden we al een paar keer eerder. En het is de 174ste dag van dit jaar 2026. En als je 174 aftrekt van de pak een beetje 365... dan kom je op 191 dagen die ons nog resteren. Vandaag is de dag van de overprikkeling. Daar hebben vooral autistische mensen met een autistisch trekje hebben daar erg veel last van. Daarnaast is het de internationale dag van de weduwe. Ja, daar moeten we ook een beetje rekening mee houden. Maar nog eens, er wordt heel wat afgevierd vandaag. Het is ook nog eens internationale dag van de publieke dienstverlening. Dat zijn al die mensen die ja, in de zorg en noem maar op in de gemeente werken. Kortom, een belangrijke dag vandaag. Maar goed, 23 juni, wat heeft dat betekend? Nou, in het verleden heeft daar in 1585 een gigantische slag plaatsgevonden. Dat was bij Amerongen. Het staatse leger, de Nederlandse, althans van de zeven provinciën, die werd verslagen door de Spaanse troepen in de uiterwaarden van de Nederrijn bij Amerongen. Nou, dat is natuurlijk een dag die we niet vieren, dat begrijp je wel. Op 23 juni 1868 is het Christopher Sholes die een octrooi krijgt op de eerste schrijfmachine. En in 1984 op deze dag is het internationaal comité opgericht. En dat werd gedaan in Sorbonne bij Parijs. En dat gebeurde op het initiatief van baron Pierre de Coubertin. Een gigantische sprong naar 1978 als voor het eerst in de Kuip, het stadion van Feyenoord in Rotterdam, een popconcert wordt gehouden. En wat denk je? Ruim 50.000 fans zijn getuigen van het optreden van Bob Dylan, die zijn eerste Europese toernooi maakt. Op 23 juni 1983 is daar de geboorte van de eerste Belgische reageerbuisbaby. En een jaartje later ondergaat meneer Keizer, Ger Keizer, als eerste Nederlander in het Dijkzicht ziekenhuis een harttransplantatie. En op 23 juni 2008 wordt in Nederland voor het eerst een eikenhuwelijk gevierd. Een eikenhuwelijk, was dan een eikenhuwelijk? Nou, een Amstelveens echtpaar is op deze datum 80 jaar getrouwd. En een mijlpaal die nog nooit eerder werd bereikt. De laatste die ik heb is 23 juni 2016. De Britten, de Engelsen, die spreken zich uit na een referendum. En bij meerderheid stemmen zij voor het beëindigen van het lidmaatschap van de Europese Unie. Dag Engeland. Nou, toen werd de douane ingesteld en is even geholpen. Nou, dan moet je aan die Engelsen zelf vragen. Dat was de dag van vandaag. Morgen weer opnieuw natuurlijk. En dan met Jan Berg. Maar goed, daarover later meer. Ik denk dat jij, Willem, naar de muziek gaat.
2: We gaan eens naar een Nederlands artiest. Yves Berendsen, Achterman bekend, Terug in de Tijd. En als hij dan samen gaat werken met Natasha Den Toom, niet direct bekend, achtergrondzangeres met Vakantieliefde uit 2021.
1: En waarom doen we dat, Willem? Omdat we allebei net van vakantie terugkwamen. Ben jij nog
2: heerlijke verhalen, ja man. Zeker weten.
1: Oh, na de koffie?
2: Ja, ook zeker weten.

0: beste Willem.
1: Ja, ja, Mantovani. Helemaal, wij gaan niet naar de vakantie, liefde. Wij gaan naar de vakantieverhalen en de koffie.
0: We gaan naar de koffie, het zit erop. We konden het nog, hè, een beetje.
1: Ja.
0: Hier en daar.
1: Zeker, hier en daar. Ja.
0: Oké, dit was de ochtendshow van vandaag. Morgen is er een nieuwe ochtendshow, dan met Jan Berg. Ja, je hoort het goed aan. Geen jaar, nee, morgen is het Jan Berg, want donderdag...
2: Sjaak van den Berg.
0: Ja, dan is die er wel. Sjaak van den Berg. En vrijdag zal Corné de Vries deze ronde weer afsluiten voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. We hebben geen voetbal, dus wat dat betreft zijn we vrij, Willem.
1: Nou ja, de WK. De WK, hè. De WK. Ah, maar goed.
0: Dan horen we je niet.
1: Lekker, hè?
0: Nee, wij gaan er van tussen. We wensen je een ontzettend fijne dag. En geniet van het weer. Maar jongens, neem voldoende vocht. Zorg dat je lekker vochtig blijft van binnen. Want dat is zo belangrijk met die hitte. Tot volgende week. En dan, hé, waar is Mantovani gebleven? Mantovani is er van tussen. Oké, het zij zo. Nou, dan gaan we kijken of er nieuws is. Nee, ook niet.
3: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 10 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging is een half uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht 5 minuten vertraging bij Reewijk. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten vertraging, 5 kilometer file. En 209 Rotterdam-Hazerswoude. Tussen Afrit Boskoop en Hazerswoude-dorp 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus

0: merken.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Dit

0: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De Noordwijkse VVD-fractie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gekozen straatnamen in de nieuwbouwwijk Bronsgeest 1. Eerder werden bezwaren van onder meer de historische vereniging Novato en de beheerders van landgoed Oud-Leeuwenhorst ongegrond verklaard. Volgens de bezwaarmakers hebben enkele voorgestelde straatnamen geen historische relatie met de locatie van Bronsgeest 1. De VVD wil nu weten hoe inwoners en erfgoedorganisaties zijn betrokken bij de besluitvorming en of het straatnamenbeleid moet worden geëvalueerd. De Noordwijkse hockeyclub heeft een succesvolle slotdag van het O9-seizoen georganiseerd. Op het sportpark aan de Nieuwe Zeeweg kwamen 36 O9-teams uit de regio bijeen voor een sportieve afsluiting van het hockeyjaar. In totaal deden ongeveer 290 kinderen mee aan het evenement. En de nieuwe politieke partij Progressief Nederland, bekend als PRO, heeft nu ook een afdeling in de Bollenstreek. PRO Bollenstreek bestaat uit de lokale PvdA-afdelingen van Hillegom, Lisse en Teylingen en de bestaande afdeling GroenLinks Bollenstreek. Omdat de afdelingsgrenzen van GroenLinks en PvdA niet overeenkwamen, was de oprichting van een nieuwe afdeling nodig. Dick van Egmond is benoemd tot voorzitter van het interim bestuur. Hij was eerder voorzitter van GroenLinks Bollenstreek. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek.
2: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Start de motor! De boerderij.

0: is Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Een scooterrijder is zondag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een ongeval op de Van der Mortelstraat in Noordwijk. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Clusiusweg. De jongen kwam uit de richting van het kruispunt aan de Goweg en reed over het fietspad van de Van der Mortelstraat. De scooter en de auto raakten allebei beschadigd bij het ongeluk. Het boerderijcomplex aan de Boekhorsterweg 21 in Warmond is opnieuw aangewezen als gemeentelijk monument. Het complex uit de 19e eeuw bestaat uit een woonhuis, zomerhuis, stallen en een hooischuur. Tegenwoordig wordt het gebruikt als receptie- en recreatiezaal van een vakantiepark. Het pand kreeg in 2006 al een monumentenstatus van de toenmalige gemeente Alkemade. Na de grenscorrectie in 2012 kwam het complex in de gemeente Teylingen te liggen. Daarbij is de registratie van de monumentenstatus om onduidelijke redenen niet overgenomen. Nu is het complex weer opgenomen in het erfgoedregister. En Martijn Plug heeft zijn eerste expositie geopend in de Wereldwinkel in Noordwijkerhout. Ook voor de Wereldwinkel is het een primeur. Voor het eerst krijgt een lokale kunstenaar de kans om er enkele weken zijn werk te tonen. De expositie werd vrijdag geopend samen met vertegenwoordigers van de Wereldwinkel en Kunstzin. En de kunstwerken zijn te zien tot en met 10 juli. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: De omroep van de Bollenstreek. Dit is

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen.
8: Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
11: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
12: Hoort die man nou uit de Bollestreek?
13: Willem van Zuilen.
14: Dit is Bo.
13: 12 uurtje.
15: Jij, de radio en Willem

Foutje van Elvis Costello en The Attractions en Oliver's Army op deze dinsdagmiddag. Goedemiddag, welkom bij 12 uurtje. De muzikale mengelmoes. De tweede plaat is voor Jannes.

Hij deed afgelopen oktober zijn jubileumconcert in Ahoy. 25 jaar in het vak. En als hem zo goed bevallen, gaat hij dit jaar in oktober weer doen. Ja, weet ik nog alles. De koning der piraten, de koning van het levenslied. Jannes. Uit Emmen. Supporter van WKE, jawel. Woonwagenkamp Emmen, de voetbalclub. Jannes op de radio in 12 uurtje. En dat allemaal in de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. De nieuwe Robert Pater is ook uit. Die heet Blijf toch bij mij.

0: Paul maakt ook leuke muziek, hè?
1: Jawel.
0: We komen langzaam maar zeker in het ritme van de dinsdagmiddag. En het is zomer in Nederland.

is lekker, hè, deze? Ja, hij is gezellig vooral. En dat op de dinsdagmiddag. In het hartje van de zomer. Ik wil je even mee terugnemen naar vroeger. Lang geleden. Henk Westra, die nu met dik koud water op Bo ontwaakt en alle smaken doet. Had destijds als disjockey in een jongerencentrum altijd een goede tip voor de mannen. Voor de jongens, toen we waren heel jong, 14, 15 jaar. Als je verkering uit was, riep Henk altijd: niks aan de hand, er is altijd een ander. There is always another girl. The Silver Convention. There is always another girl to take a lucky woman. Ja, goede raad was duur, hè?

0: Na de Silver Convention. Ook een bekende dit was Fly Robin Fly. Nou, als je dat nog weet, heb ik nieuws voor je. Dan ben je niet meer de jongste. In het kader van goede raad is duur, mannen. De Silver Convention. And there's always another girl. Wat mijn vader vroeger altijd zei, er zijn meer vrouwen als kerken. Erg respectvol volgens mij wat ik nu in doe. En ik bedoel er niks mee, hoor. Gewoon een herinnering van vroeger. In de Soos in Rijnsburg, onder de gereformeerde kerk, draaide Henk toen plaatjes. Later ben ik dat zelf ook gaan doen, daar. 5 jaar lang. De Silver Convention op de radio op de Omroep van de Bollenstreek. En there is always another girl.
1: 12 uurtje met Willem van Zuilen. 12 uurtje. Op de Omroep van de Bollenstreek.

uit de gouden oude van Flash and the Pan. En Hey Saint Peter. Muzikale mengelmoes, hakketakken music van de hak op de tak zullen we doen. Ja, we gaan het zeker doen. We gaan naar Zon, Zee en Strand. Lisa Lewis. Op dinsdagmiddag op Omroep Al. En is dit toepasselijk of niet?

0: is Bo.
1: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De Noordwijkse VVD-fractie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gekozen straatnamen in de nieuwbouwwijk Bronsgeest 1. Eerder werden bezwaren van onder meer de historische vereniging Novato en de beheerders van landgoed Oud-Leeuwenhorst ongegrond verklaard. Volgens de bezwaarmakers hebben enkele voorgestelde straatnamen geen historische relatie met de locatie van Bronsgeest 1. De VVD wil nu weten hoe inwoners en erfgoedorganisaties zijn betrokken bij de besluitvorming en of het straatnamenbeleid moet worden geëvalueerd. De Noordwijkse hockeyclub heeft een succesvolle slotdag van het O9-seizoen georganiseerd. Op het sportpark aan de Nieuwe Zeeweg kwamen 36 O9-teams uit de regio bijeen voor een sportieve afsluiting van het hockeyjaar. In totaal deden ongeveer 290 kinderen mee aan het evenement. En de nieuwe politieke partij Progressief Nederland, bekend als PRO, heeft nu ook een afdeling in de Bollenstreek. PRO Bollenstreek bestaat uit de lokale PvdA-afdelingen van Hillegom, Lisse en Teilingen en de bestaande afdeling GroenLinks Bollenstreek. Omdat de afdelingsgrenzen van GroenLinks en PvdA niet overeenkwamen, was de oprichting van een nieuwe afdeling nodig. Dick van Egmond is benoemd tot voorzitter van het interim bestuur. Hij was eerder voorzitter van GroenLinks Bollenstreek. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
4: Willem van Zuilen.

Dance in 12 uurtjes als eerste na het nieuws van 12:30. Leuk dat je erbij bent. Blijf erbij tot 1 uur. De muzikale mengelmoes. Uit de muzikale ratatouille. Op weg naar de nummer 1 positie. In de Nederlandstalige parade. Zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld. Denk jij

De feesten en partijen. We zijn er vol van deze plaat. Rutger van Barneveld. En ik wil de zon die zak in de zee, oftewel de zwoele zomernacht. Lekker zomersplaatje. Hij is een maand geleden uitgekomen. En hij heeft er een dikke, vette hit mee. We gaan door met Corrie Konings. Ze heeft een nieuwe single, maar ik pak een oudje van haar. Ken je deze nog? Dit is Jukebox.

Het is de uitvoering uit 2013. Dus het origineel is van Corrie en de Rekels. Dit is Corrie Konings zeg maar solo van de verzamelalbum. Hij heeft hem toen opnieuw ingezongen. Jukebox is een bekend nummer van haar. Gewoon gezellig. Moet ook gewoon gezellig zijn om de radio aan te hebben, toch? Leuk dat je luistert tot 12 uur. Nee, tot 1 uur moet ik zeggen. De muzikale mengelmoes. Van Corrie Konings. Van Carly Simon. Dit is zo'n goede plaat uit het grijze wijze hitverleden. Het is Yours So Fine op dinsdagmiddag.

uit de jaren 70 heeft van Carly Simon op de radio. Ah, mooi. Het ritme van de dinsdagmiddag, we hebben het te pakken met z'n allen. In de muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. We blijven nog eventjes in de jaren 70, vrienden en vriendinnen van de radio. Ja, we blijven zeker weten nog eventjes in de jaren 70. Luister maar naar deze. Michael McDonald en zijn bandje, de Country Rock Formatie, de Doobie Brothers. Oh! In de jaren 70 werd deze twee keer gereleased. Dat weet ik nog. Dat weet ik echt nog. Dit is Listen to the Music.

0: 12 uurtje. Een lunchprogramma op dinsdagmiddag. Met de muzikale mengelmoes. Waarin we muzikaal van de hak op de tak durven te springen. De Doobie Brothers onder leiding van Michael McDonald. In 72 en in 75 uitgebracht. Dat een plaatje uitbrengen. Dat was toen heel wat, hè. Je moest een hoes hebben, een B-kant. Hij moest verspreid worden. Naar de distributiecentra, naar de winkels, et cetera, et cetera. Tegenwoordig is dat allemaal wat eenvoudiger met de komst van de streamingplatforms. Zullen we een hitje gaan draaien? Doen we. Hitje.
1: Zolang ik geen vogels hoor.
0: Zeg maar gerust hit, hè.
1: Ga ik niet naar buiten.
0: Justin de Beeld.
1: Ga nog even door.
0: Het gaat los op dinsdagmiddag.

Smokey. En dan hoor je natuurlijk wat terug in dit nummer. Uit de jaren 70 was dat, Suzy Quattro. We gaan eruit. Nou, we eruit. Ik zeg vast dag. En dat doe ik voor ik de uitslover ga draaien van Samuel Welton en de Bankzitters. Bedankt voor het luisteren. Zullen we afspreken morgen voor de woensdagaflevering dat we elkaar weer spreken even na 12? Nou zeg, afgesproken bij deze. Ja hoor.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs, Gieterij 27, Noordwijkerhout.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten, omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer, met veel zon, loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: is Bo.
1: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. In de wijk Elsbroek is een petitie gestart tegen het vertrek van postbezorger Daniel bij PostNL. De bezorger, die volgens de bewoners al ongeveer 7 tot 8 jaar in de wijk actief is, zou binnenkort worden vervangen, wat in de buurt tot reacties heeft geleid. In de toelichting bij de petitie zeggen de ondertekenaars dat zijn aanwezigheid wordt gemist en dat de bezorging voor velen is uitgegroeid tot een vast contactmoment in het dagelijks leven. De initiatiefnemers roepen PostNL op om het besluit te heroverwegen en Daniel als vaste bezorger voor de wijk te behouden. Het oude dek van het Lisserwegviaduct is in de nacht van 20 op 21 juni in zijn geheel uit de A44 gereden. Het bijna 90 jaar oude viaduct maakt nu plaats voor een nieuw exemplaar. Tijdens de werkzaamheden was de A44 volledig afgesloten. De rijrichting naar Den Haag is inmiddels weer open en verkeer richting Amsterdam kan vanaf 1 juli weer gebruik maken van de snelweg. Dan rijdt het verkeer over het nieuwe viaduct. En 3 medewerkers van Spar en Plein 6 van Cirelo hebben medailles behaald tijdens de Nationale Special Olympics. De Nationale Special Olympics is het grootste sportevenement van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen. Met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hè? Wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Dit is Bo.
3: Dit is Marjoleine Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Aan de Adriaan Maurisweg in Noordwijk is maandagmiddag een auto tegen de gevel van een woning gebotst. De brandweer heeft een inspectie uitgevoerd en alles veiliggesteld en gecontroleerd. De bestuurder van de auto werd door de ambulancedienst gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel heeft de politie het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. De woning is door het ongeval ontzet en er is veel schade. De auto is totaal los en is weggesleept. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onbekend. Lisse is de best presterende gemeente van Nederland bij het isoleren van koopwoningen. Bij 93,8% van de woningen waarvoor in Lisse isolatiesteun is aangevraagd, zijn inmiddels ook daadwerkelijk één of meer maatregelen uitgevoerd. Dat blijkt uit een nieuwe landelijke voortgangsrapportage. En Stichting Dierenambulance en Vogelasiel van regio Leiden vraagt de gemeente Teylingen om meer financiële steun. Volgens de organisatie zijn de inkomsten al jaren onvoldoende om de kosten te dekken, waardoor de reserves snel afnemen. De stichting vraagt de gemeente Teylingen de bijdrage aan de dierenambulance te verhogen van 25 cent naar minimaal 1 euro per inwoner. Ook wordt gevraagd de vergoeding niet in de vorm van een subsidie te geven, maar de bijdrage vast te leggen in een contract. In ruil daarvoor wil de dierenambulance de dienstverlening uitbreiden, onder meer met 24 uur bereikbaarheid en nachtelijke inzet bij spoedgevallen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
2: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
2: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vielen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. A13 naar Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord 10 minuten extra. A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland heb je 35 minuten vertraging tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: is Bo.
1: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. In de wijk Elsbroek is een petitie gestart tegen het vertrek van postbezorger Daniel bij PostNL. De bezorger, die volgens de bewoners al ongeveer 7 tot 8 jaar in de wijk actief is, zou binnenkort worden vervangen, wat in de buurt tot reacties heeft geleid. In de toelichting bij de petitie zeggen de ondertekenaars dat zijn aanwezigheid wordt gemist en dat de bezorging voor velen is uitgegroeid tot een vast contactmoment in het dagelijks leven. De initiatiefnemers roepen PostNL op om het besluit te heroverwegen en Daniel als vaste bezorger voor de wijk te behouden. Het oude dek van het Lisserwegviaduct is in de nacht van 20 op 21 juni in zijn geheel uit de A44 gereden. Het bijna 90 jaar oude viaduct maakt nu plaats voor een nieuw exemplaar. Tijdens de werkzaamheden was de A44 volledig afgesloten. De rijrichting naar Den Haag is inmiddels weer open en verkeer richting Amsterdam kan vanaf 1 juli weer gebruik maken van de snelweg. Dan rijdt het verkeer over het nieuwe viaduct. En 3 medewerkers van Spar en Plein 6 van Cirelo hebben medailles behaald tijdens de Nationale Special Olympics. De Nationale Special Olympics is het grootste sportevenement van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 95 kilometer file in de regio. Op een aantal wegen loopt het goed vast. Vooral bij Den Haag. Zoals op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. Ook op de weg naar Den Haag op de A12 vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en het knooppunt Prins Klausplein 25 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A13 naar Den Haag tussen Rotterdam Airport en Delft. 20 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook ook dicht door een ongeluk. Dan bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Tussen Krooswijk en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En de A20 naar Hoek van Holland voor het Kleinpolderplein. 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Er is vertraging op het spoor. Tussen Rotterdam en Dordrecht rijden namelijk op dit moment geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: just like
1: a light.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeerden weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het op een aantal wegen vast. Vooral rondom Den Haag moet je geduld hebben. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Dan een klein stukje verderop richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade. Een half uur extra door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag. Tussen Bleiswijk en Nooddorp. 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. Maar de weg is alweer een tijdje vrij. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de andere kant op doe je er 10 minuten langer over. A20 naar Gouda bij Moordrecht een kwartier vertraging. En de A20 richting Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en het Kleinpolderplein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Marjoleine Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Aan de Adriaan Maurisweg in Noordwijk is maandagmiddag een auto tegen de gevel van een woning gebotst. De brandweer heeft een inspectie uitgevoerd en alles veiliggesteld en gecontroleerd. De bestuurder van de auto werd door de ambulancedienst gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel heeft de politie het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. De woning is door het ongeval ontzet en er is veel schade. De auto is totaal los en is weggesleept. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onbekend. Lisse is de best presterende gemeente van Nederland bij het isoleren van koopwoningen. Bij 93,8% van de woningen waarvoor in Lisse isolatiesteun is aangevraagd, zijn inmiddels ook daadwerkelijk één of meer maatregelen uitgevoerd. Dat blijkt uit een nieuwe landelijke voortgangsrapportage. En Stichting Dierenambulance en Vogelasiel van regio Leiden vraagt de gemeente Teylingen om meer financiële steun. Volgens de organisatie zijn de inkomsten al jaren onvoldoende om de kosten te dekken, waardoor de reserves snel afnemen. De stichting vraagt de gemeente Teylingen de bijdrage aan de dierenambulance te verhogen van 25 cent naar minimaal 1 euro per inwoner. Ook wordt gevraagd de vergoeding niet in de vorm van een subsidie te geven, maar de bijdrage vast te leggen in een contract. In ruil daarvoor wil de dierenambulance de dienstverlening uitbreiden, onder meer met 24 uur bereikbaarheid en nachtelijke inzet bij spoedgevallen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nu vooral vertraging op de A4 en de A16. De A4 naar Amsterdam doe je er drie kwartier langer over tussen de Keteltunnel en Hoogmade. Het komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, drie kwartier vertraging. En ook dat komt door een ongeluk. De A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Moordrecht is het oponthoud een kwartier. En de N209 Hazerswoude richting Rotterdam tussen Industrieterrein Hoefweg Zuid en Bergsehoek Noord heb je ook 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
4: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 6 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-dorp 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda staat het stil over 3 kilometer. De weg is daar dicht. Verkeer van Den Haag naar Utrecht rijdt om via de A4 en de N11. Dus langs Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Dan op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Knoppet Gouwen doe je er ook 40 minuten langer over. Dat heeft te maken met dat ongeluk op de A12 dat ik zojuist noemde. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. KNRM-campagne Be Traceable is gestart om onnodige zoekacties naar surfmateriaal te voorkomen. Katwijkers liggen boven het landelijke gemiddelde van laaggeletterdheid. Er is community art in Hillegom. En er zijn niet veel positieve meningen van inwoners over de komst van Eli Lilly. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden vraagt de gemeente Teylingen om meer financiële steun. Volgens de organisatie zijn de inkomsten al jaren onvoldoende om de kosten te dekken, waardoor de reserves snel afnemen. De stichting vraagt de gemeente Teylingen nu om de bijdrage aan de dierenambulance te verhogen van 25 cent naar minimaal 1 euro per inwoner. Ook wordt gevraagd de vergoeding niet in de vorm van een subsidie te geven, maar de bijdrage vast te leggen in een contract. In ruil daarvoor wil de dierenambulance de dienstverlening uitbreiden, onder meer met 24 uur bereikbaarheid en nachtelijke inzet bij spoedgevallen. Aan de Adriaan Morrisweg in Noordwijk is maandagmiddag een auto tegen de gevel van een woning gebotst. De brandweer heeft een inspectie uitgevoerd en alles veiliggesteld en gecontroleerd. De bestuurder van de auto werd door de ambulancedienst gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel heeft de politie het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. De woning is door het ongeval ontzet en er is veel schade. De auto is totaal los en is weggesleept. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onbekend. En het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft aangegeven alcoholreclame in de openbare ruimte ongewenst te vinden. Dat standpunt is ingenomen na vragen van de ChristenUnie en sluit aan bij de deelname van de gemeente Katwijk aan het programma Opgroeien in een kansrijke omgeving. Dat programma richt zich op het voorkomen van middelengebruik onder jongeren. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Be Traceable. Het is een nieuwe campagne van de KNRM met andere watersportorganisaties die met name het probleem van verloren surfuitrustingen wil voorkomen. Er zijn veel surfers op het water, zeker nu, en dan gebeurt er wel eens wat. De KNRM vaart regelmatig uit om de surfers te redden, maar als de surfer dan veilig weer op de wal is gebracht, ligt het materiaal vaak nog op zee. Dat betekent dat er een hele zoekactie opgetuigd wordt om het materiaal weer te vinden. En dat hoeft niet nodig te zijn. Daarover vertelt Peter Paschier, vrijwilliger bij de KNRM, meer.
1: Als die persoon op de kant staat, kan hij melden bij de kustwacht dat hij veilig aan de kant is. Dus dat haalt de spoed al van de actie af. Maar het tweede is ook, als daar later een kite of een board of iets anders gevonden wordt, dan weet niemand eigenlijk van wie dat is. Nou, be traceable is eigenlijk maak kenbaar op je bord, op je surfuitrusting, wie jij bent, van dus de eigenaar van het materiaal. Zodat wanneer er iets gevonden wordt, er altijd een link is tussen het materiaal wat gevonden is en de eigenaar. Zodat we kunnen contact op kunnen nemen met die eigenaar. En die eigenaar ten eerste kunnen vertellen, joh, je materiaal is gevonden. Dat scheelt hem ook een paar duizend euro. Maar ten tweede dat wij niet als KNRM uren en uren aan het zoeken zijn naar een surfer die bij dat materiaal hoort, maar die al lang veilig op de kant staat.
2: Ja, en be traceable is de manier waarop het vorm gegeven wordt, is een sticker, geloof ik, hè?
1: Ja, het zijn twee dingen. Een sticker, die kan je bestellen bij de KNRM. Daar wordt door ons

0: En misschien nog wel het Watersportverbond. Er zijn verschillende organisaties die hier landelijk, denk ik, ook aan meewerken. Het landelijke fenomeen.
1: Ja, want je noemt de kustwacht heel terecht. Heel veel meldingen komen natuurlijk ook bij de kustwacht terecht. Ze kunnen ook bij het KNRM assistentiecentrum terechtkomen. Daar heb je natuurlijk hetzelfde probleem. Je tuigt een hele actie op voor iets wat na de hand niet nodig bleek te zijn. En op deze manier kan je dat voorkomen.
0: Ja, en om te voorkomen dat we het vergeten te melden, als mensen zo'n sticker zouden willen of zo'n tag, dan kunnen ze dat aanvragen, waarschijnlijk ook weer via internet en dan weer via de KNRM. Nou, het is denk ik niet makkelijk om dat allemaal precies te gaan benoemen, maar ik neem aan dat als je googelt en je zegt traceable sticker of iets dergelijks met KNRM, dan kom je er ook wel achter, hè, denk ik.
1: Zeker, als je dan die traceable intikt, weet ik zeker dat je daar op de site komt. En www.knrm.nl is ook niet zo ingewikkeld.
0: Ja, en het is niet gratis. Je moet er wel iets voor betalen. Ik denk dat het nog wel meevalt. Maar het gaat natuurlijk vooral om, punt 1, dat het traceerbaar is, dat het persoonlijk is. En dat je ook weer op je spullen kunt rekenen als je ze kwijtgeraakt bent. Want er wordt er wel degelijk rekening mee gehouden dat ze jou weer terug kunnen vinden als ze spullen vinden.
1: Ja, precies. Als je kijkt dat een beetje surfuitrusting al gauw rond de €2000 kost, dan is het ongeveer €10 voor twee stickers en een label, is het natuurlijk geen geld.
0: Ja, en je kunt je voorstellen, want de kust van Nederland, je hebt en het noordoosten ook nog weer de kust van Duitsland en het zuidwesten de kust van België. Zijn er ook afspraken dat als er toevallig een surfplank wat verder weg geraakt, dat er dan ook internationaal herkenbaar is, dat die pre-traceable bij wijze van spreken in België ook herkend wordt, of moet dat nog in gang gezet worden?
1: Nou ja, kijk, de gegevens van de persoon, inclusief bijvoorbeeld zijn telefoonnummer of zijn e-mailadres, die staan dan op die sticker of via die QR-code op dat label. Dus iedereen die waar ook ter wereld een plank of een kite vindt, die kan die informatie lezen en die kan daar contact op nemen.
0: Ja, dus op die manier kun je het altijd weer terugvinden. Ja, dus wat dat betreft een hele goede actie. Die actie is nog niet zo lang geleden gestart. Hebben jullie al idee dat het aanslaat, dat mensen er gebruik van maken?
1: Ja, hij loopt wel even, maar we vinden het toch belangrijk, zeker aan het begin weer van het seizoen, om daar weer extra aandacht aan te geven, omdat we altijd denken dat het beter kan. Het werkt zeker, het werkt heel goed. Nogmaals, niet alleen maar om te voorkomen dat we voor niks varen, maar zeker ook omdat de mensen hun uitrusting terugkrijgen.
0: Ja, want je zei in het begin al dat toch wel, hoe vaak moet het KNRM uitrukken? Dat is toch wel behoorlijk vaak. Hè? Dus dat er zaken gebeuren en dat het nodig is met zo'n actie, dat kunnen jullie natuurlijk onmiddellijk bevestigen.
1: Nou zeker, wat ik al zei, het is gemiddeld zo'n 200 keer per jaar voor een server. En dan moet je voorstellen, vrijwilligers worden op dat moment van hun werk gepiept, of 's nachts uit hun bed, voor iets wat eigenlijk niet nodig is. En op dat moment ben je ook niet meteen inzetbaar voor een echte calamiteit. Dus wat dat betreft is het niet alleen voor de mensen op hun werk die weggepiept worden of 's nachts gepiept worden. Zonde voor de tijd, maar kan je het op deze manier gewoon goed voorkomen.
0: Ja, geweldig. Je bent zelf ook vrijwilliger, hè, van de KNRM. En jullie kunnen als vrijwilligers misschien nog wel uitbreiding van jullie team verwachten als mensen denken van, als je dit nu ook alweer hoort, dat soort hele geweldige acties om ervoor te zorgen dat het voor ons als watergast, hè, want we zijn natuurlijk op het strand, willen we heel graag gebruik maken van de mogelijkheden die de zee ons biedt en dergelijke, dat het dan fijn is dat er de KNRM er is en dat er ook acties op zee plaatsvinden om mensen die in nood verkeren, om die te redden. Jullie kunnen vrijwilligers gebruiken?
1: Nou, op dit moment is ons team goed compleet, maar er is natuurlijk altijd een verloop. En we zoeken zeker mensen die tijdens werktijden, zeg maar, dus tussen 8 en 5 bereikbaar zijn, want dat is best wel lastig. Dus ook van een werkgever, zeg maar, weg mogen. En je kunt je altijd melden. We hebben ook komende tijd weer een aantal open avonden waar mensen het kunnen melden. Dat is in eind juli, 22 juli, 5 augustus en 19 augustus. Dan kunnen mensen ook gewoon kijken bij ons op het station. Maar stel dat je in de tussentijd een keer op een zaterdagochtend of een maandagavond in de buurt bent, dan wordt er altijd geoefend of onderhoud gepleegd. Loop een keer naar binnen en kijk eens even of het wat voor je is.

0: Uit recent onderzoek blijkt dat 26% van de Katwijkers tussen de 16 en 75 jaar moeite heeft met basisvaardigheden. Dit percentage ligt boven het landelijke gemiddelde van 22%. Het gaat daarbij niet alleen om laaggeletterdheid, maar ook om brede vaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In totaal gaat het over ongeveer 12.000 inwoners die hierdoor beperkingen ervaren in hun dagelijks functioneren. U hoort wethouder Emiel Soetendaal.
1: Wethouder Emiel Soetendaal, we hadden het over een probleem dat heerst in de gemeente Katwijk. Iets dat 1/4 van de Katwijkers overkomt. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja.
1: Sorry, kan u daar wat meer over vertellen?
2: Nou, jij, u. Het maakt me allemaal niet zo
3: veel
2: uit.
3: Ik heb helemaal problemen mee.
2: Wat mij betreft mag dat allebei, hoor. Wij hebben geconstateerd uit recent onderzoek dat 26% van de Katwijkers moeite heeft met basisvaardigheden. Dus het gaat over taal, lezen, rekenen, digitale vaardigheden. Dat gaat verder dan alleen maar laaggeletterdheid. Dat gaat over de categorie 16 tot 75 jaar. En dat is zorgelijk. Dat er zo'n grote groep, want dat zijn zo'n 12.000 Katwijkers, zo'n grote groep moeite heeft om mee te kunnen doen met de samenleving. Bijvoorbeeld omdat je een brief van de gemeente niet snapt om een uitkering aan te vragen. Of dat je ondersteuning krijgt vanuit school schriftelijk, maar je begrijpt gewoon niet wat er staat om jouw eigen kind daarin te ondersteunen. Dus wat wij hebben gezegd van ja, wij willen graag lokaal kijken wat we daaraan zouden kunnen doen. We hebben daarin een aantal groepen onderscheiden. Mensen die moeite hebben met Nederlands als eerste taal. En dat zijn er in Katwijk iets van 9500. En dat zijn mensen die al heel lang daarmee worstelen. Het zijn niet alleen oudere mensen, maar ook jongere mensen. Dan hebben we nog zo'n 5400 mensen die moeite hebben om de Nederlandse taal te hanteren op het werk. Nou ja, dan betekent dat je iets moet doen aan die werkgevers. Moet stimuleren, zodat, en daar gaan we ze hulp bij bieden, zodat je op de werkvloer ook wordt gestimuleerd om Nederlands te spreken. Nou, wat is daarvoor nodig? En we hebben een groep vrouwelijke statushouders die vaak in een isolement verkeren. En dan is het toch heel fijn als je laagdrempelige wijkactiviteiten kunt organiseren. Waarbij als het gaat om opvoeding en gezondheid, mensen worden gestimuleerd om de Nederlandse taal te spreken. Nou, waarom een lokale aanpak? Omdat tot nu toe, dat zie je in heel veel gemeenten, het blijft allemaal op regionaal niveau. En ik heb gezegd van ja, maar wat doet dat nou voor de inwoners van Katwijk. Wat hebben we nou nodig om die groep daadwerkelijk ook te kunnen bereiken? Dat vergt gewoon een lokale aanpak. Dat is wat er staat. Het is niet zo dat mensen naar een cursus moeten. Nee, wij brengen het naar de mensen toe. Bijvoorbeeld als zij op school komen. Bijvoorbeeld als ze bij het welzijnskwartier komen. En dan kun je het gesprek daarover starten. Wat ik al zei, die laagdrempelige wijkgerichte aanpak. Dus een soort inloop. Nou, dan kun je kijken of mensen daarvoor openstaan. En dat vergt natuurlijk ook inzet van ervaringsdeskundigen. Die de wereld kennen waarin mensen zitten die soms ook echt in een isolement verkeren. En dat zijn moeilijke gesprekken, denk ik soms. Mensen kennen vaak ook een gevoel van schaamte. Dat moeten ze niet, maar het zou fijn zijn als mensen daar de hulp ervaren die ze nodig hebben om dan ook die stap te kunnen zetten.
1: Ja, en het was ook over dat stel op de overheid of de gemeentesite dat je dan wat makkelijker taal gebruikt.
2: Ja.
1: Bij sommigen zou misschien de vraag kunnen opkomen van moeten we nou het niveau naar beneden doen in plaats van hen niveau omhoog doen? Moet je de maatschappij versimpelen voor deze groep in plaats van hen naar boven krijgen?
2: Nou, ik weet niet of je het zo moet willen zien. Kijk, nu zien we in ieder geval dat de groepen waar we het over hebben, bijvoorbeeld als het gaat om de website van de gemeente, daar enorm veel moeite mee heeft. Dus wat je eigenlijk wil is, je wil een taalniveau hebben waarbij de kans dat iemand het ook daadwerkelijk begrijpt stijgt. En dat je daar aandacht voor hebt voordat je de berichten op de website zet, vind ik eigenlijk iets heel normaals. En dan hoop je dat je uiteindelijk dat taalniveau zodanig kunt formuleren dat je een grotere groep kunt bereiken. De maatschappij blijft ingewikkeld en mensen hebben behoefte, ongeacht of ze dat taalniveau nou wel of niet beheersen, is mijn beeld, hebben behoefte aan duidelijke, eenvoudige informatie, maar ook een duidelijke routing waar ze dan naartoe kunnen als ze graag meer informatie willen. Nou, dus zo proberen we dan ook die website in te richten. Dus de toegang wordt misschien eenvoudiger. Wil je meer informatie? Ja, omdat je denkt van nou, ik ben er toch nog niet helemaal uit. Dat je weet waar je moet zijn. Dus ja, gaan we dan het niveau verlagen? Nee, ik denk dat we de toegang proberen te versimpelen. Zodat mensen in ieder geval weten waar ze informatie kunnen vinden. En dat ze dat ook snappen. En dan ook weten waar ze naartoe kunnen. Ik denk dat dat al een hele mooie stap zou kunnen zijn.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het oude dek van het Lisserwegviaduct is in de nacht van 20 op 21 juni in zijn geheel uit de A44 gereden. Het bijna 90 jaar oude viaduct maakt plaats voor een nieuw exemplaar. Tijdens de werkzaamheden was de A44 volledig afgesloten. De rijrichting naar Den Haag is inmiddels weer open en verkeer richting Amsterdam kan vanaf 1 juli weer gebruik maken van de snelweg. Dan rijdt het verkeer over het nieuwe viaduct. 3 medewerkers van Spar en Plein 6 van Cirelo hebben medailles gehaald tijdens de Nationale Special Olympics. De Nationale Special Olympics is het grootste sportevenement van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. En Ilse Kuyt heeft met het 3x3 basketbalteam afgelopen weekend een toernooi in Amsterdam gewonnen. Het was een toernooi in de World Tour. Kuyt vormde samen met de Noordwijkse Noordriese, Evelien Lutje Schiphold en Janis Boonstra het Nederlands team. In de finale versloeg Nederland een team uit Boekarest met 20-14. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. En vertegenwoordigers van 15 EU-landen, onder wie ook een Nederlander, hebben in Brussel gesproken met een Taliban-delegatie. Doel was het maken van afspraken over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het weer, morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog niet gedaan met de spits bij ons in de regio. Vooral op de A12 en de A20 loopt het nu vast. Daar kom ik zo bij. Eerst A4 naar Amsterdam tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Zoeterwoudendorp. 20 minuten vertraging. A12, Den Haag, Utrecht, die is dicht bij Gouda. Dat heeft te maken met een ongeluk. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt om via Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn. Over de A4 en de N11. Ja, en ik noemde daarnaast zojuist die file op de A4. Dus filevrij kan dat niet. De A16 van Rotterdam naar Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk heb je een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. En door de afgesloten A12 loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen staat het zo goed als stil over 13 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duinen-Mollenstreek.
1: Woensdag blijft het lekker warm. In de ochtend schijnt de zon. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm. Later in de ochtend gaat het al gauw naar de 30 graden. De middag verloopt verder zonnig en heet en de temperatuur stijgt dan naar 31 tot 36 graden. In de volle zon is het nog heter en de zwakke wind zorgt voor weinig verkoeling. In de avond is het nog een tijdje tropisch en zal de nacht ook erg warm worden. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: In Hillegom hebben ze community art. Dat betekent dat inwoners mogen meebeslissen over kunst in hun wijk. U hoort de uitleg van wethouder Rory Semrek.
1: Dat gaat om co-productie, weer zo'n lastig woord. Het gaat enerzijds om de kunstenaar uiteraard, hè, want dat is degene die het kunstzinnig proces in beginsel aanstuurt. Tegelijkertijd is het idee ontstaan om ook de nieuwe wijkbewoners van Tuindorp, maar ook de bestaande wijkbewoners van Patrimonium een rol te geven in dit proces. En zo is dat idee tot stand gekomen. Kijk, aan de voorkant zijn er uiteraard heel veel andere kunstenaars uitgenodigd om hun plannen in ieder geval schriftelijk te delen met de kunstcommissie. Dat heeft geleid tot 62 inzendingen.
2: Zo.
1: Daarvan is een voorselectie gemaakt van 4 kunstenaars. Uiteindelijk zijn de 3 kunstenaars ook daadwerkelijk over de vloer geweest. En die hebben ook fysieke presentatie verzorgd op 30 maart van dit jaar. En de kunstcommissie, dat kan ik ook wel verklappen, die was unaniem. Die waren zo enthousiast over de kandidaat die nu uiteindelijk met de opdracht verleend krijgt. Dat deze meneer, zijn idee wordt in ieder geval goed ondersteund door de kunstcommissie. Ze zijn erg enthousiast.
2: En dat is meneer of mevrouw Kastelein?
1: Correct.
2: Oké, en kunt u, misschien is het abstract hoor, wat is het?
1: Dat is precies het hele punt, dat weten we nog niet. Dat is een beetje een gek antwoord, maar omdat het een co-productie is, het gaat dus om de bewoners, de toekomstbewoners en de bestaande bewoners van de wijk. Van de wijken, moet ik zeggen. En de kunstenaars, ze gaan in gezamenlijkheid, op basis van wat ze noemen participatie, we hebben een beleidskader participatie. En dus ook vanuit de gemeente is iemand aangewezen die gaat ondersteuning bieden op dat thema. En ze gaan dus in gezamenlijkheid nadenken van wat past bij onze wijk en hoe kunnen we die bestaande wijk en die nieuwe wijk met elkaar mooi symbolisch in verbinding brengen. Maar het kan ook leiden tot een functioneel kunstwerk. Misschien een bank of misschien een speeltoestel.
2: Nou, Tuindorp is toch de oude voetbalvelden van CISO?
1: Ja, CISO inderdaad.
2: En die straatnamen hebben toch altijd de middenstip en dat soort namen?
1: Ja.
2: Dus het kunstwerk wordt het ook niet een beetje voetbalachtig?
1: Nou, het is denkbaar dat het iets met CISO te maken heeft. Het is natuurlijk, de historie is inderdaad is sterk verbonden met deze nieuwe woonwijk.
2: Okay.
1: Dus dat is denkbaar.
2: En wat geeft u dan als rondvoorwaarde? Want als er een fontein uitkomt met gouden kranen, dan loopt het een beetje in de kosten natuurlijk. Wat geeft u allemaal mee?
1: Er is door de ontwikkelaar Tim Paan is er een bedrag beschikbaar gesteld. Dat is heel sympathiek en ook wel heel vrij. Want dat maakt ook dat je denk ik een noemenswaardig en een mooi kunstwerk van formaat kunt realiseren. Ja. Dus €30.000 beschikbaar gesteld. Vanuit de gemeente Hillegom is er €35.000 beschikbaar gesteld. Dus er ligt een mooi bedrag klaar voor deze kunstenaar om iets noemenswaardigs en hopelijk blijvends te realiseren. Dus dat is hoe daarmee om wordt gegaan. Uiteraard moet er ook een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Die moet verleend worden. Ja. Welstand houdt een oogje in het zeil. Dus er wordt inderdaad ook vanuit andere invalshoeken wordt er gekeken. Past dit zo meteen ook goed in de buitenruimte?
2: En gaat die kunstenaar dan samen met die inwoners overleggen? Of gaan jullie dat als gemeente begeleiden? Want jij kunstenaars heb je ook alle soorten en maten. Soms zijn ze communicatief wel sterk, soms niet.
1: Ja.
2: Hoe gaat zoiets?
1: Nou, de kunstenaar zelf die heeft een participatieplan opgesteld. Ik heb hem toevallig hier voor mijn neus liggen.
2: Oh.
1: Dus die heeft er ook echt over nagedacht. Die wil verhalen, herinneringen wil die meenemen van, ik denk met name bestaande bewoners. Maar ook de perspectieven van de bewoners. Hè. Dat zijn ook misschien de nieuwe bewoners. Dus iedereen krijgt de ruimte. En ik moet misschien een klein stapje terug doen. In de kunstcommissie zelf zijn 3 ad hoc leden aangesteld. Dat zijn ook weer oude en nieuwe bewoners van de wijk. Dus ook aan de voorkant zijn de bewoners betrokken ook bij de voorselectie.
2: Die zijn meteen bij dit project zijn ze in de toegevoegd.
1: Juist. En nu inderdaad in het daadwerkelijk totstandkoming van het kunstwerk zijn de bewoners opnieuw aan zet.
2: Okay.
1: En daar wordt dus ook vanuit de gemeente ondersteuning geboden. Ook op het gebied van hoe ga je om met participatie?
2: Ja,
1: wie heeft welke rol?
2: Ja. Dus die 3 bewoners zaten al in de kunstcommissie die unaniem was. Dus
1: het is niet per se zo dat die mensen die als ad hoc leden te boek staan. Hè? Dus dat zijn die mensen die tijdelijk in de kunstcommissie deelnamen of zitting namen.
2: Ja.
1: Dat zij ook degene zijn die zo meteen meedoen in de participatie terecht. Dat kunnen ook weer andere bewoners zijn. Dus er wordt getracht. Hè? Alle bestaande en nieuwe bewoners zijn aangeschreven ook door de gemeente. Dus iedereen heeft zijn of haar kans gehad om mee te doen. En er is een aantal personen geweest die heeft zijn of haar vinger opgestoken.

0: De mogelijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly bij het Valkenburgse Meer leidt bij veel inwoners uit Katwijk tot spanningen en verschillende meningen. Daarvoor gingen de verslaggevers de straat op om te vragen hoe de inwoners er nou over denken.
1: Mevrouw, we zijn hier met de vraag. Eli Lilly is in aantocht. Wat bent u voor of tegenstander?
2: Nou, ik zou je vertellen, mijn kleinzoon Jack Hoekstra van de zaak, die had al hele leuke plannen om daar een leuke winkelcentrum en een speelplaats voor de kinderen en ook wat leuke huizen te maken. Dus dan wordt het een gezellig, mooi dorp met veel bomen, veel groen. Want als je in het groen zit, dan leef je langer. En als je daar een fabriek neerzet, dan kan dat allemaal niet meer. Dus dan wordt het daar een ongezond samen zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. En daar maak ik me zorgen over. Zoals ik zie, ik zelf ben van tegen die tijd te zeggen, als de eerste paal de grond in zit, dan lig ik er waarschijnlijk al onder. Maar voor de kinderen en kleinkinderen en voor de zaken, die willen nog graag daar wat gaan beginnen. Een nieuwe zaak, een nieuw schooltje misschien, nieuwe kinderen. Er zijn heel veel kinderen op Valkenburg. Dus dat is eigenlijk wat ik liever wil dan die fabriek. Die veel water afneemt, hoor ik. Veel stoffen vrijgeeft die niet goed zijn. En daar ben ik het wel mee eens.
3: Ik vind helemaal niks. Nee, want het is allemaal een rotzooitje in de Valkenburgse Meer. Je zit met huisvesting nu al een probleem. En dan komen er 500 werknemers daar zo. Die moeten ook weer woningen hebben. Dan denk ik, ja, is er nergens anders plek hier in Nederland? Hè? Je bent een klein dorpje. Ja, klein dorpje ben je niet meer, maar nee, ik vind het tien keer niks.
4: Ja, dat vind ik moeilijk om wat te zeggen. Het is hier allemaal al vrij druk en vol. Ik begrijp dat die mensen in fabriek hier in Nederland, dat het goed is voor de economie en dat ze dat hier neer willen zetten. Maar of dat nou hier per se hier in die hoek moet, dat is al een dingetje. Dus ja. Maar ja, wat kunnen wij daaraan doen? Wat kunnen wij? Onze invloed is natuurlijk nul.
5: Ik zou het je eigenlijk niet durven vertellen. Ik weet het echt niet. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Je leest het in de krant dat er, weet ik het, 500-600 man komt te werken. Dat het water, drinkwater opslubbert. Weet ik het wat ik onderlezen zat te lezen. Ik zou het je niet durven zeggen. Voor de werkgelegenheid zal het wel goed wezen. Dat geloof ik wel. Maar voor de rest, ik denk er nog niet veel over na. Dus dat is een beetje waar ik, hoe ik erover denk.
6: Nou, ik heb er eigenlijk nog niks over gehoord, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, ik ben, nee, eigenlijk niet, sorry.
7: Dat is heel kort.
6: Ja, dat is heel kort, sorry. Nee, ik zou het niet weten. Okay. Ik heb er niks over gehoord, sorry.
8: Okay. Ja, daar heb ik eigenlijk geen mening over, want ik kom niet uit Valkenburg. Oh. Ik woon in Katwijk, dus ik heb er weinig last van.
9: Nou, vind ik lastig, denk ik. Ik weet niet hoe of ik daarover moet denken. He, want er zijn heel veel voordelen, maar ook waarschijnlijk heel veel nadelen.
1: En wat ziet u als nadeel?
9: Nou ja, dat het een torenhoger gebouw wordt. En ja, het haalt toch, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het mooie beeld wat we hier hebben van de natuur haalt het weg.
1: En de voordelen?
9: De voordelen, ja, het zal werkgelegenheid zijn. Dus er zullen meer mensen aan het werk kunnen hier. Maar ja, ik kan daar geen oordeel over vellen. Ik vind het een moeilijke situatie. Waar doe je goed aan?
10: Ja, kijk, ik zelf heb er dus geen last van. Maar de mensen die daar in die omgeving wonen, denk dan, dat ze dan toch problemen krijgen ermee. Dus ja, ik weet het niet.
1: Welke problemen voorziet u?
10: Nou ja, chemisch. Het is natuurlijk allemaal chemisch, dus ja. En je hoort het wel eens bij andere steden ook, dat de mensen daar toch op een gegeven moment lasten van krijgen. Kijk, en dat is natuurlijk, ze kunnen geen garantie geven.
11: Ja, zorgelijk. Het is wel een aardige inbreuk op het dorp, zeg maar. En de woningbouw, die zit er eigenlijk ook op te wachten met z'n allen. En dat komt maar niet van de grond. En deze pillenfabriek die lijkt zomaar uit de grond gestampt te kunnen worden. Dus dat vind ik een beetje dubbel. Aan de ene kant moeten die medicijnen ook gemaakt worden natuurlijk. Maar ik denk niet dat dit de juiste locatie is. Ja.
12: Voor mij hoeft het eigenlijk niet. Je weet niet hoe ze de boel gaan vervuilen allemaal. He? Dus laten ze maar ergens in de woestijn brouwen of zo. Dan hebben ze ruimte zat.
1: U ziet geen enkel voordeel?
12: Nee, voor mij niet. Nee, voor de Valkenburgers ook niet. Die zouden maar naast moeten wonen.
3: Nou, ik vind het helemaal niet leuk, want het bedrijf van mijn zoon moet weg.
1: Dat meent u?
3: Ja, een rozenkweker. Rodewijk, en die moest weg. Dus van ouders ook, huizen worden gesloopt. Dus twee woningen gaan weg. Dus hij zit vanaf 1 september zonder werk. En hij werkt er al 26 jaar.
1: Dat is niet zo mooi.
3: Nee, dus ik vind het helemaal niet leuk. Voor mij had het niet gehoeven dat er nou woningen hadden gestaan. Nou, dat vond ik dan wel goed, maar dit niet. Dus, maar ook dat hij weg moet, vind ik ook zo zonde. Had het zo naar zijn zin. En dat is dan vervelend. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Ja, toch? Je doet er niks aan. Echt niet, komt er toch. Want het zou eerst vanzelfs in januari zijn. En nu is het al per 1 september.
13: Het werkt natuurlijk wel meer banen op natuurlijk voor de mensen die hier misschien werkloos thuis zitten. Of ik weet natuurlijk wel hoe de overheid natuurlijk ook wel weet, of de UWV natuurlijk. Die kunnen ook mensen daarbij helpen natuurlijk. Ik vind het wel eigenlijk prima. Ja, het ligt ook aan waar ze het willen plaatsen natuurlijk, dat hele fabriek. Dat weet ik, dat heb ik niet meegekregen.
1: Het komt bij het Valkenburgsmeer.
13: Oh, bij het Valkenburgsmeer. Oh, dus de stoomtrein mag wijken. Oh, dat zou niet zo mooi. Dat zou weer niet zo mooi zijn. Dat is ook weer, daar hebben ze zelf vrijwilligerswerk gedaan bij het stoomtrein. Dus ja, dat is, zou zonde zijn als dat moet wijken voor de pillenfabriek natuurlijk. Qua werkgelegenheid is het wel prima, maar voor de stoomtrein zou het minder gunstig zijn natuurlijk.
14: Ja, ik heb niet echt een mening over eerlijk gezegd. Ik kom uit Rijnsburg, dus ik zit hier sowieso naast. Maar voor de rest heb ik er niet heel veel mee te maken eigenlijk.
1: Je voorziet geen...
14: Ik heb het wel gehoord, maar ik weet niet het fijne ervan, eerlijk gezegd. Dus...
1: Je voorziet geen nadelen?
14: Ja, zolang het afval niet gedund wordt in de sloten, dan zit er niet zo heel veel aan de hand. Nee, ik denk alleen maar goed, toch?

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
7: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
6: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nog veel vertraging op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein doe je er een half uur langer over door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brie-Noordbrug 10 minuten extra door een auto met pech. En de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda in de richting van Utrecht. De weg is daar een tijdje dicht geweest. Maar de weg is nu weer vrij en de file lost daar razendsnel op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

En na een bloedhete dag is het nu wat draaglijker in de avond. En het is dinsdagavond even na zevenen. Nog steeds warm buiten en ook in de studio. Maar ja, dat moet lukken. Welkom bij het ene laatste uurtje Terug naar Zee. Het wekelijkse shanty muziekprogramma bij de Bollenstreek Omroep. Hoezo ene laatste, hoor ik u denken. Wel, de zomerperiode komt eraan en er geldt een zomerstop vanaf ongeveer 1 juli. En dat het zomer is, ja, dat merken we volop. Veel water drinken is dan het motto. Volgende week is dan de laatste voor de zomerstop. Maar dan wordt het ook mijn laatste live-uitzending van Terug naar Zee. Na de zomer keer ik, zoals het er nu naar uitziet, niet meer terug op de radio. Daarover volgende week meer. Nu na vanavond, een keur aan artiesten komen weer langs uit binnen- en buitenland met bekende shanties. De uitzending begin ik met de ballade der vermisten van de virtuoze matrozen. Veel plezier!

U hoorde Shanty Crew Buitenboord, het album The Mollywalk en het nummer, dat is het album, en het nummer heette Lowlands. En dan gaan we door naar Sootje Vis, dat is een viswijvenkoor. Die namen in 2014 een album op Wat Ik Hoor en het heet Manden Vol Vis.

Ja, u hoorde de Oden der Odenwalder Chanticoor. Op het album America staat, moet ik zeggen, Golden Vanity. En daarvoor horen nu de Shanty Crew met John Kanaka. En dan gaan we door naar Heimwee.

glazen weer vol. De barpianist speelt een lied van zee en van zon, van een land ver van hier, van heimwee en zeemansverdriet.

Het Wapenvelds Piratenkoor die nam een nummer op. En zij noemden het De Arend. Maar wij kennen het vooral als De Machtigste Koning. En dan gaan we door naar de Furies met Steal Away.

De Zingende Zalmvissers. En die maakten een album, dat noemden ze Wereldreis. En daar staat dit nummer op. Sam Malone met solist Arie Slingeland. En daarvoor hoorde u de havenzangers met Jan Maathout van Zingen. En dan gaan we vervolgens door naar Chanticoor Spier met Ben je mijlen ver op zee?

U hoorde de Sailor Man van BZN. En daarvoor hoorde u Tango Chico van Chanticoor het Kraaienest. En we gaan door naar het Ameland Chanticoor. En die gaat vertolken Shenandoah.

0: Ja, nog een paar minuten en dan is het uurtje weer voorbij. Maar niet getreurd, de herhaling kunt u woensdagavond tussen 10 en 11 uur 's avonds ook beluisteren. Maar u kunt hem ook tussendoor beluisteren via de Bo-website, via uitzending gemist. Ik zou zeggen, pluk de dag, blijf lachen en gezond. En tot de volgende uitzending van Terug naar Zee op dinsdagavond 7 uur. Dag! Nou, u hoort het alweer. Het gaat weer lekker goed. Hij springt gewoon niet over, het muziekje.
1: Oh, the year was 1778. How I wish I was in Sherbrooke now. When a letter of marque came from the king to the sky.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
5: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
4: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
6: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
4: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
13: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
14: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met

0: Het is 23 juni, show 113 van de Bollenschuur. Dat betekent ook dat het weer tijd is voor de Bollenschuur.
1: Ja, het is gewoon weer zover.
0: Het is weer zover. We zijn weer terug. Het wordt supergezellig. Later vandaag hebben we het over de camping. Wat heb jij meegenomen?
1: Ja, natuurlijk weer het nummer van de week.
0: Het nummer van de week, ook hartstikke leuk. Eerst ook even weten, hoe is het met jou?
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben wel moe vandaag.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja, ik heb gewerkt vandaag.
0: Altijd aan het werk?
1: Ja, altijd aan het werk. Hè. Maar ja, ik moest 5 uur beginnen en morgen moet ik weer 4:15 beginnen. Dus het is even een beetje...
0: Beetje aanpoten.
1: Beetje aanpoten, een beetje passen, een beetje meten. Maar het komt vanzelf weer goed, weet je. Die uurtjes die ik mis, die slaap ik vanzelf weer bij.
0: Ja, precies.
1: Hoe is het met jou verder?
0: Ja, ik ga ook problemen hebben met slapen. Ik ga morgen naar België voor werk. Dus dat wordt wel heel erg leuk. Verder gaat het heel erg goed met mij. Wel moet ik even sorry zeggen, want ik heb vorige week een fuck-up gemaakt. Waarover, dat hoor je zo meteen. We gaan nu eerst luisteren naar Het Midden van Pommelien Thijs en Mo. Hier op Omroep Bo.

0: Sheeran, Castle on the Hill, hier bij Bo.
1: Ja, Melle, we hebben een probleem.
0: Ja.
1: Ja, want dankzij mij zijn luisteraars geld kwijtgeraakt. Oh. We hebben natuurlijk samen met een groepje hebben wij een WK-poeltje.
0: Ja, wij hebben gewoon zo'n scorito.
1: Ja, zeker. En vorige week stond ik opeens bovenaan. Nou, ideaal, zou je zeggen. Ik dacht, ik ben een beetje het orakel, weet je wel. Ik ga een beetje dingetjes voorspellen. En toen heb ik gezegd in de avondshow, wil je nou cashen? Vul dan even 2-1 voor Frankrijk in. En dat ging goed. In de extra tijd stond het 2-1. En toen nog Frankrijk, weet je wat? We maken er 3-1 van.
0: Ja, in de, wat was het? 95, 96? Ja,
1: ik heb het niet gezien, maar ik weet wel dat ik het fout had. En eindstand betekent dat ik nu onderaan sta in de pool. Ja. Opeens, uit het niets. Betekent ook dat iedereen die naar mij heeft geluisterd nu opeens straatarm is.
0: Ja, en ik vind het zo knap, hè. Want ik heb zulke bizarre dingen ingevuld. Alles fout. En nog sta ik boven je.
1: Ja, deze week ging het even niet zo lekker. Maar ik wil even mijn excuses aanbieden. En ik wil ook even zeggen, een orakel kan ook de mist ingaan. We gaan nu weer bergopwaarts. Vanavond 1-0 Engeland-Ghana. Voor Engeland.
0: Nee man, dat wordt 3-0.
1: Nee, vul even 1-0 in. 3-0. Geloof mij. Geen financieel advies, maar geloof mij. Het wordt 1-0.
0: Nee.
1: Heb je al je geld terugverdiend. Wat zeg jij?
0: 3-0 Engeland.
1: Nee,
0: drie keer Harry Kane.
1: Nee, oké. Volgende week kijken we. En dan zien we wie zijn excuses aanbiedt.
0: Ja, doen we.

0: Runaway, you and I van Galantis.
1: Ja, ondertussen gaan we verder met kroontje over. Want het feestnummer van 2026 heeft competitie gekregen. Oh, maar wie krijgt de kroon? Dit is kroontje over.
2: Kroontje over, kroontje over. Aat het kroontje over of niet?
1: Ja, vandaag staan er twee nieuwe artiesten recht tegenover elkaar in kroontje over. We zijn namelijk iets te snel geweest, Melle, met het uitroepen van de zomerhit van 2026.
0: Ja, zijn we te snel geweest?
1: Ja, we zijn te snel geweest. Er is namelijk een nieuwe. Dat is namelijk Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
0: En dan even voor de duidelijkheid, wat was dan de vorige?
1: Ja, de vorige was natuurlijk Cheerio van Justin Wild, waar wij heel erg fan van.
0: Ja, zeker.
1: Maar Zwoele Zomernachten, die blaast echt iedereen omver. Op de socials gaat hij supergoed, op Spotify gaat hij supergoed. En nu is natuurlijk de vraag, wat wordt dan het zomernummer van 2026? Daar kan je mening over hebben, daar kan je alles van vinden. We hebben een polletje gezet op onze eigen Instagram.
0: Ja, want die hebben we tegenwoordig.
1: Die hebben we tegenwoordig, de.bolleschuur. Kan je even stemmen, welke vind jij beter? Je hoort zo meteen recht achter elkaar. Nu eerst Justin de Wild met Cheerio, daarna Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld.

0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Kroontje over, at het kroontje over of niet?
2: Ja, cheerio stond tegenover zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Maar wat is nou het feestnummer van 2026?
0: Er is massaal gestemd.
2: Eerst wil ik even weten, wat vind jij ervan? Welke vind jij beter?
0: Ja, kijk, als ik echt moet zeggen welke de beste is, dan zou ik zeggen cheerio.
2: Ja.
0: Maar ik vind dat nummer van Rutger van Barneveld toch ook wel heel erg leuk.
2: Ja, hij heeft wel wat. Hij blijft sowieso heel lang in je hoofd hangen elke keer. Maar ik vind wel cheerio, die knalt er gelijk lekker in.
0: Ja.
2: Die is perfect. Die gewoon, hij gaat aan en iedereen... En je gaat.
0: Lekkere trommels en zo. Ja, daar ben ik het wel mee eens.
2: Ja, we hebben wat reacties. Zo zegt Lisanne bijvoorbeeld. Om heel eerlijk te zijn, ben ik zwoele zomernachten nu al zat. Doe mij maar cheerio.
0: Ja, en Clara die zegt... ik wil de zon zien zakken in de zee. Wat een enorm catchy zin om mee te schreeuwen in de kroeg. Een duidelijke winnaar voor mij.
2: Ja, en Jort die denkt er dan weer anders over. Cheerio komt er altijd zo lekker in. Altijd gelijk feest. Wat mij betreft houdt Justin de kroon. Ja, we hebben heel wat stemmen gekregen inderdaad. En daaruit blijkt dat we een winnaar hebben. Namelijk niemand minder met 75% van de stemmen. Dus flink ook. Justin de Wild. Voor nu behoudt hij dus de kroon.

0: Lose Yourself van Eminem hier op Omroep Bo. Ja, we gaan we pakken lekker door met de muziek, want jij hebt een leuk nummer meegenomen.
1: Ja, absoluut.
0: Vertel, wat heb je voor ons meegenomen vandaag?
1: Nou, sommige liedjes hebben dus geen groot orkest nodig. Een ingewikkeld verhaal en een spectaculaire productie, dat hoef je soms niet te hebben voor een echte hit. Soms is een piano en een stem met een oprechte boodschap gewoon eigenlijk wel genoeg. En dat is dus ook het geval bij Your Song van Elton John. Het nummer verscheen in 1970 en was de grote doorbraak voor de toen nog 23 jaar jonge Elton John. Hmm. En dan besef ik me even, ik ben nu ook 23.
0: Ja, ik ben 22, dus ik kan deze hit nog gaan scoren.
1: Dat zou in theorie kunnen. Ik ben nog 23, dus het zou ook nog kunnen.
0: Ja, ik heb nog een jaar de tijd, dus dat is lekker. Ik kan nog een piano leren spelen.
1: Nog twee zelfs.
0: Nog twee?
1: Ja.
0: Nee, ik ben 22.
1: Ja, maar dan ben je toch ook nog een heel jaar 23?
0: Ja, oké, okay, ja. Dat is ook zo.
1: Daarom, dus even piano leren spelen, liedjes schrijven.
0: Ja, en dan natuurlijk dat gouden keeltje laten klinken.
1: Ja, nou en dan kan het allemaal nog. En het bijzondere is juist hoe ongelooflijk simpel het dan eigenlijk is. Want kijk, geen perfecte liefdesverklaring. Maar iemand die gewoon eerlijk toegeeft dat hij niet veel te geven heeft, maar wel een liedje.
0: Ja, mooi.
1: Ja, zeker. Juist daardoor groeide Your Song uit tot een van de meest geliefde liefdesliedjes aller tijden. En meer dan 50 jaar later wordt het nog steeds gedraaid op bruiloften, tijdens romantische momenten en natuurlijk...
0: Ja, onder de douche.
1: Ja, onder de douche
0: ik
1: natuurlijk.
0: Ik zing keihard mee.
1: Ja, ik ook. En hier is Elton John met een klassieker die laat horen hoe simpel een boodschap kan zijn. Dit is Your Song.

0: Robbie Williams met Angels en daarvoor Elton John met Your Song.
1: Ja. Ik ben dus afgelopen weekend op de camping geweest.
0: Op de camping?
1: Op de camping. In Texel zat ik. Dat vind ik dan wel, vind ik wel leuk. Ik vind de mensen op de camping vind ik namelijk echt waanzinnig. Iedereen die pakt een praatje en ze vinden het leuk als je met ze gaat praten. Maar ik vind de camping ook verschrikkelijk.
0: Ah, nee man.
1: Tegelijkertijd vind ik het ook verschrikkelijk. En dat is puur door de tent. Want dan zet je zo'n tent neer. En de tent is altijd of te warm, of hij is te koud, of hij is doordrenkt met water, of hij zit vol met muggen. Het is gewoon altijd kut. Een tent is altijd kut.
0: Het is gewoon even back to the basic, Justin. Weet je, je moet je gewoon even voelen als een holbewoner. Je slaapt in een tentje. Je kookt je soepje op een vuur.
1: Ja, maar dat doe ik niet voor mijn plezier.
0: Ja, maar waarom niet?
1: Ja, waarom wel? Geef mij lekker een hotelletje, zwembadje erbij. Lekker massage, wat dan ook. Alles prima. Maar een tent, dat vind ik echt verschrikkelijk.
0: Ja, ik vind, als je gewoon een lekker matrasje in die tent hebt.
1: Nee, man. Nee. Ja, en dan heb je ook nog zo'n luchtbed wat leeg gaat. Oh, wat is dat kut. En dan begint te regenen en heeft niemand een waterdicht. Tent, komt iedereen bij jou liggen. 6 man in een 4-persoonstent.
0: Ja, alleen maar knus, toch?
1: Ja, heel knus, maar je kan niet slapen.
0: Oh.
1: Het was ook al 30 graden, dus het was al warm in de tent. Nou goed, ik vind het dus verschrikkelijk. Maar er zijn dus mensen die het heel erg leuk vinden, geloof ik, of niet? Volgens mij ben jij daar een van.
0: Ja, ik vind het vet.
1: Ja, ik kan me dat dus niet voorstellen. Maar wij willen eigenlijk weten, wat vind jij nou van de camping? Laat het even weten via onze Instagram, de.bolleschuur. Stuur even een berichtje. Op de story staat een sticker, die kan je invullen. En dan hebben we het er zo even over. Over zo meteen gesproken, we hebben het volgende uur ook deze voor je. Beds are burning.
0: Bangertje.
1: Zeker, van Midnight Oil. En daarna hoor je deze. Liar Liar van Chris Kemp. Ook een goeie. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar Kevin, Roxy Dekker en...

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
7: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles nog gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
6: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de Commissie.
8: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
6: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: bets are burning. Hier bij Bo.
1: Ja, net vroegen we jou, wat vind jij van de camping?
0: Ja, ik vind het leuk.
1: Ja, ik vind het verschrikkelijk. Leuk dat je nog steeds luistert. We gaan het zo meteen erover hebben in de discussie. Je kan nog steeds je mening achterlaten op Instagram. Op onze Instagram, we hebben een Insta voor onze radioshow aangemaakt.
0: Ja, de.bolleschuur.
1: Ja, dat moet heel makkelijk te vinden zijn. Laat even weten op het verhaal. Wat vind jij van de camping? Wat vind je zo leuk? Wat vind je juist niet zo leuk? Ik vind het dus verschrikkelijk. Ik haat in een tent slapen, al dat klamme gedoe. Het is altijd te warm, te koud, te nat en vol met muggen.
0: Ja, ik vind dat dus juist weer niet. Ik vind het heerlijk, weet je wel. Lekker back to the basics.
1: Oh, jij vindt het heerlijk dat je helemaal onder die muggenbulder zit. Dat vind jij sfeer.
0: Ja, maar dat moet je ook gewoon niet. Je moet gewoon lekker van dat stinkspul opsmeren.
1: Ja, maar
0: en dan prikken ze je niet.
1: Dan ga ik stinken.
0: Ja, wat maakt dat nou weer uit?
1: Je stinkt sowieso op de camping. Daar
0: daarom
1: niet van. Ja, ik moet wel zeggen, ik vind de mensen op de camping wel echt gezellig. Dat wel. Maar goed, laat even weten wat jij vindt. We gaan er zo meteen mee aan de slag. Nu eerst Chris Cab met Liar Liar.

0: hoorde er hier bij Bo. Dit was Man I Need.
1: Ja, net vroegen we jou, wat vind jij nou van de camping? Ja, voor sommigen is het de perfecte vakantie, voor anderen is het de hel op aarde.
0: Ja, jij vindt het niet zo leuk. Nee. Ik ben er wat meer fan van.
1: Ja,
0: wel.
1: Maar we vroegen jou, wat vind jij? En we hebben net wat reacties binnengekregen, dus we gaan er even mee aan de slag. Tobias, die zegt, ik ga mijn hele leven al naar de camping. Voor mij is het echt nostalgie om met mijn toilettas en mijn handdoekje over de hele camping te zeulen. Ik vind het fantastisch.
0: Ja, weet je, als je gewoon lekker moet poepen en dan met die wc-rol in je handen rennen naar de wc.
1: Oh ja, oh, ik kan me dat nog herinneren van vroeger.
0: Maar het is niet leuk, maar het is wel gewoon...
1: Het is wel een soort van fijn.
0: Toch, ja.
1: Maar weet je wat het ook is? Dan ga je naar de douches en dan vergeet je je handdoek. Dan mag je het hele pokken en weer teruglopen.
0: Ja, of gewoon nat terug.
1: Ja, dat is ook kut. Nou, als het warm is, is het geen probleem.
0: Nee, toch?
1: Nee, dan niet.
0: Daarom, dan hebben we nog een reactie van Marit. En die zegt, het is heel leuk op de camping. Tot het begint te regenen.
1: Ja, letterlijk. Ja. Dat ben ik het zo erg met haar eens. Ja, of tot het heel veel te warm is. We hebben ook een reactie van Vincent. Die zegt, de camping is top. Gewoon even weg van alle luxe. Even naar de basis. Kijk, dat vind jij ook.
0: Ja, die Vincent, daar kan ik mee praten.
1: Ja, ik niet.
0: Nee, jij niet.
1: Doe mij maar een hotelletje. Ja,
0: goed, Arno die zegt, voor kamperen moet je een liefhebber zijn. En met minder luxe genoegen nemen. Goed of slecht weer. Ja, het kan gewoon verschil maken. Je houdt er niet van of je houdt er wel van. De tussenweg, die is je eigenlijk niet.
1: Nee, dat blijkt. Doe mij maar gewoon lekker veel luxe en daar neem ik dan wel genoegen mee. We were good.

0: Bon Jovi met You Give Love a Bad Name hier op Omroep Bo.
1: Ja, hoe lekker is het om van je werk naar huis te rijden?
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, ik vind dat dus ook oprecht wel heerlijk. En wat het nog beter maakt, is een lekker muziekje.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja goed, ik had dus laatst een nachtdienst en dat viel me toch wel erg zwaar.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
1: Ja, dat viel me heel zwaar. Het waren 4 nachtdiensten achter elkaar.
0: Oeh.
1: Ja, van 10:30 in de avond tot dan 6:00 in de ochtend.
0: Nou, dat is net je hele dag geweest en dan moet je nog...
1: Ja, dat inderdaad. En dan, nou ja, weet je, het was gezellig, maar het was zo rustig. Dus je bent eigenlijk de hele nacht bezig met overleven en wakker blijven.
0: Voetbal kijken.
1: Voetbal kijken, terwijl er eigenlijk helemaal niet zo heel veel te doen is. Ja, en stel je voor, je staat dan in mijn schoenen en het is ondertussen 6:15 in de ochtend en je rijdt van je werk naar huis. En dit nummer begint te spelen. Ja, ik ben zelf persoonlijk begonnen met dansen in de auto. Spargo, Jazzy Bobby, You and Me remix, je hoort hem hier bij Bo. Deze plaat houdt je echt wel wakker.
0: Dat geloof ik.

0: Spargo en Jesse Bobby. De UME remix.
1: Ja, deze houdt je inderdaad wel wakker, inderdaad.
0: Ja,
1: nu komt wat leuks. Het is zometeen namelijk tijd voor nummer van de week.
0: Nummer van de week.
1: Ja, zometeen gaan we weer aan de slag. Mel heeft er 6 kersverse hints voor je klaarstaan.
0: Ja, voor dat heerlijke nummer van de week.
1: Ja, zeker. En daarmee mag je gaan raden wat dus het nummer is. Ik weet het zelf ook nog niet, voor de duidelijkheid. Jij weet het zelf thuis ook nog niet. Jij weet het wel, Melle.
0: Ik ben de enige.
1: Jij bent de enige. Maar dat is niet voor lang. Want zometeen komen dus al die hints. En daarmee zou je het moeten kunnen gaan raden. Maak je vast klaar. Pep je alvast op. Zometeen komt dus het nummer van de week. Nu eerst Vampire van Olivia Rodrigo.

0: Olivia Dean met Van... Olivia Rodrigo bedoel ik, met Vampire.
1: Nummer van de week.
0: Olivia Dean hebben we net al gehad.
2: Ja, ze heet allebei Olivia. Dus
0: ja, daarom. En misschien komt hij zo meteen een nummer van de week. Je weet het niet.
2: Je weet het maar
0: je
2: nooit.
0: Je weet het niet.
2: Goed.
0: Ja, daar heb jij namelijk hints voor meegenomen.
2: Ja, ik heb de eerste twee hints bij me. Zal ik ze maar gewoon gaan geven?
0: Ja, heel graag. Anders kom ik nergens.
2: Goed. Vandaag in het nummer van de week een nummer uit 2020... met een boodschap die veel mensen moeilijk kunnen uitspreken. Maar graag horen.
0: Iets van ik zit fout of zo. Of sorry. Dat zou kunnen.
2: Zoiets, denk ik.
0: Maar ik denk dat ik meer hints nodig heb om echt een goede educated guess te maken. Dus kom maar op.
2: Ja, de zanger werd bij het grote publiek bekend dankzij een reality-serie op televisie.
0: Ja, kan ook nog steeds van alles zijn. Nou, denk er even over na. Zo meteen komen nog een aantal hints. Nu eerst Drive-By van Train.

0: Drag Me Down van One Direction hier op Omroep Bo.
1: Nummer van de week.
0: Ja, Melle heeft net de eerste twee hints al gegeven voor het nummer van de week. Voor de duidelijkheid, er zijn 6 hints. Daarom moet je een nummer raden. Ik weet het zelf niet, Melle weet het wel. De eerste hints waren vandaag een nummer uit 2020... met een boodschap die veel mensen moeilijk uitspreken, maar graag horen. En de zanger werd bij het grote publiek bekend dankzij een reality-serie op tv.
2: Ja, dat klopt.
0: En daarmee moet je het voor nu doen. Maar je krijgt er 2 hints bij.
2: Ja, je krijgt er 2 hints bij.
0: Die hoor ik heel graag, want anders ga ik het nooit raden, denk ik.
2: Dit lied gaat over liefde die volgens de zanger alles in dit universum zou moeten doorstaan.
1: Oeh,
2: dat is veel.
0: Dat is veel, inderdaad. Denk aan My Universe, maar dat is volgens mij een nieuwer nummer.
2: Oké.
0: Play. Maar ga verder.
2: Ja, het nummer is volledig Engelstalig, ondanks dat de artiest gewoon uit Nederland komt. Ja,
0: dat is geen Coldplay.
2: Nee.
0: Misschien Raccoon of zo, zoiets zou kunnen. Nou, ik ben er in ieder geval nog niet uit. Maar ik heb gelukkig nog even. Nu eerst Train met Drive-By.

0: Drive-by van Train. Nummer van de week.
1: Ja, het is nog steeds tijd voor het nummer van de week. Ja. Melle heeft al 4 hints gegeven.
0: Ja, dus nu hint 5 en 6.
1: Ja, dat betekent een geluidsfragment ook, onder andere. Als
0: onder andere, ja zeker.
1: Nog 1 normale hint. En daarmee ga je het moeten doen voor vanavond. Ik heb nog geen idee, dus ik hoop dat ik een idee krijg met deze laatste hint.
0: Ja, deze zanger wist zelf al heel erg lang dat hij door zou breken.
1: Ja, maar hoe kan je dat weten?
0: Ja, hij wist het gewoon.
1: Dat is gewoon een gevoel dan.
0: Zelfvertrouwen.
1: Ja, oké. Nou, dat kan. En de laatste hint?
0: Ja, nou, dat is het geluidsfragment. Hier hoor je de prachtige zang van deze artiest.
1: Is het zo?
0: Ja.
1: Opera.
0: Wil je hem nog een keer horen?
1: Ja, doe maar nog een keer dan.
0: Ja. Echte kenners weten wie het is.
1: Het kan echt iedereen zijn voor mij. Ik moet er nog even over nadenken. We gaan eerst naar Somjeu met Multicolor.

0: Multicolor van Son Mieux.
1: Nummer van de week.
0: Ja, wij zijn nog steeds bezig met nummer van de week. Melody heeft alle hints gegeven. Betekent dat er alleen nog een samenvatting is.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik heb die wel nodig, man. Ik weet het nog niet.
2: Het is ook ingewikkeld, hè?
0: Het is best een moeilijke vandaag, denk ik. Kom maar door. Wat is de samenvatting?
2: Vandaag in het nummer van de week zoeken we naar een hit uit 2020. Met een boodschap die heel veel mensen niet snel zullen uitspreken, maar stiekem allemaal heel graag horen. Het lied draait om liefde die volgens de zanger alles kan doorstaan. Onverwacht of ongeacht wat het leven op dat moment te bieden heeft. De artiest komt gewoon uit Nederland, maar koos voor een volledig Engelstalig nummer en wist daarmee veel luisteraars te raken. Bij het grote publiek werd hij bekend dankzij een reality-serie op tv. Al was hij zelf al jarenlang overtuigd dat die doorbraak dus ooit zou komen. Heel erg veel zelfvertrouwen. Met zijn warme stemgeluid en klassieke stijl wordt hij regelmatig vergeleken met de grote crooners van vroeger. Nou, dat is heel wat, hè?
0: Dat is heel wat, zeg dat.
2: Ook hoorde je dit geluidsfragment. Yeah. Yeah. De prachtige, krachtige zang van deze artiest. Misschien herken je hem al. Weet jij naar welk nummer we vandaag op zoek zijn?
0: Ik heb echt geen idee. Ik denk nog nooit zo weinig een idee gehad. Dus ik ga ook wat roepen wat absoluut niet klopt. Want dit nummer is veel ouder. Ik denk dat hier komt Jamai met Step Right Up.

0: I Tell You was mijn nummer van deze week.
1: Nummer van de week.
2: Ja, leuk. We hadden natuurlijk al...
0: Rutger van Barneveld.
2: Die hadden we al. Die zat natuurlijk in hetzelfde programma.
0: Ja, zeker. En, maar het was nu René Leblanc.
2: René Leblanc, zeker. Ja, nu je het zo zegt met... ik wist al dat ik bekend ging worden. Ja, dat is wel... Ik had het kunnen weten. Ja. Gewoon geen moment aan deze man gedacht.
0: René Leblanc zelf vindt natuurlijk dat hij een echte A-artiest is.
2: Ja, op zich... Het nummer wat hij heeft gemaakt, dat is wel gewoon een echte klassieker.
0: Echt een prachtnummer.
2: Dat is zeker echt een prachtnummer. En die hoor ik heel graag, met veel plezier.
0: Ja.
2: Wat ik niet zo graag hoor, met veel plezier, is dat het einde is van deze aflevering.
0: Getsie.
2: Dat is jammer, maar niet getreurd. Want volgende week... zijn we gewoon weer terug.
0: Ja.
2: Zelfde tijdstip, 8 tot 10. Supergezellig. Kom zeker even luisteren. Willen wij nog één ding zeggen? Dat is...
0: Tot horens!
1: Knal hem erin, Rodney! Adjo!

0: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
5: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
4: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
6: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
7: Together you'll be doing it.
6: Of course, we are together all the time.
4: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
13: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met

is weer zondagmiddag 5 uur of dinsdagavond 10 uur geweest. En dat betekent dat u het komende uur kunt luisteren naar Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren, u hoorde het zojuist al. En wat doen wij in Flashback Radio? Wij draaien muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. We hebben nieuwtjes van 50 jaar geleden. We hebben een 3-in-1 deze week en een hele mooie rustige. Dus dat komt mooi uit met dit warme weer. En tot besluit hebben we ook nog een alle 13 dood op deze Flashback Radio uitzending. Hier is Elvis Presley om te beginnen. Nou ja, tweede plaat alweer natuurlijk. Burning Love.

Maar u moet weten dat deze plaat staat eigenlijk al een maand klaar om gedraaid te worden. En er kwam steeds maar niet van. We draaien niet zoveel Elvis, dus deze keer mag het wel een keertje. Dit is Burn in Love. En volgens mij komt dat uit de 70e jaren. Elvis Presley en zijn Burning Love in deze Flashback Radio op de zondagmiddag of de dinsdagavond.

zogenaamde Northern Soul. En dat betekent een soort soul uit het noorden van Engeland. En dat waren de Flirtations en Nothing But a Heartache. En ze hebben trouwens in dat land nog een paar leuke hits gehad. En die komen we in Flashback Radio de komende tijd vast ook nog wel tegen. Ik heb het al eerder gezegd, we lezen ook wat berichtjes voor uit de kranten van 50 jaar geleden. Want wat stond er 50 jaar geleden in de regionale dagbladen? Nou, het Leids Dagblad had op 25 juni 1976 een bericht over de aanleg van de Schiphollijn in Warmond. Nou ja, die werd natuurlijk niet alleen in Warmond aangelegd, maar er was in Warmond heel wat over te doen, want het betekende een forse uitbreiding van het spoor in Warmond. En daarvoor lag er alleen maar een spoor tussen Leiden en Haarlem, en dan zou er ook dan eentje tussen Leiden en Amsterdam bij komen. Maar wat weet het Leids Dagblad op 25 juni 1976 te melden? Warmond, vandaag nog gaan de aanvragen voor bouwvergunningen voor de aanleg van de Schiphollijn de deur uit. Om de lijn in 1981 geheel voltooid te hebben, zou nu al met de werkzaamheden in Warmond begonnen moeten worden. En dat zei NS-vertegenwoordiger Kruithof in de vergadering van de Warmondse gemeenteraad. De raad heeft van minister Westerterp te horen gekregen dat er geen enkele kans is om ook maar iets te schuiven in het door de minister gekozen tracé voor de Schiphollijn, waartegen in Warmond grote bezwaren bestaan. Alle alternatieven zijn afgewezen op financiële gronden. Westerterp heeft bepaald dat Warmond voor 1 september bereidheid tot medewerking moet tonen. Directeur De Jong van de NS, met 3 anderen naar Warmond gekomen, legde aan de gemeenteraad uit dat een 2-sporige lijn al dan niet ondertunneld onaanvaardbaar voor de spoorwegen is, omdat de wachttijden voor de intercities 2 minuten langer zouden worden. En aangezien de lijn juist aangelegd wordt om tijdswinst te maken, zou het hele effect verloren gaan. De NS zullen zich houden aan de normen voor geluidshinder die gesteld worden door het ministerie van Volksgezondheid. Maar hoe dat zal gebeuren, konden de NS-vertegenwoordigers nog niet zeggen. Enkele suggesties vanuit de raad werden als te duur terzijde geschoven. En om het lawaai van de spoorlijn met 1 decibel te verminderen, zou 10 meter bos geplant moeten worden. En het is duidelijk dat deze oplossing er niet komt. Kruithof van de NS was van mening dat 2 bomen voor de lijn al een aardig effect zouden kunnen hebben, omdat dan de veroorzaker van het lawaai, namelijk de trein, niet meer te zien is. Nou, dat weet het Leids Dagblad te melden op 25 juni 1976... over de geplande aanleg van de Schipholspoorlijn in Warmond.

Summer is dat. En dan nummer Cold as Ice. Wat we draaiden in deze Flashback Radio op deze zondagmiddag. Deze warme zondagmiddag. En trouwens ook op deze dinsdagavond. En neemt u van mij aan, ook deze dinsdagavond is het nog steeds heel erg warm. En als u wat geluid op de achtergrond hoort, dat klopt helemaal. Want we hebben in de studio vanwege de hitte A, de Luxaflex naar beneden. En B, we hebben een mooie airco geïnstalleerd. En dat betekent dat uw discjockey en wie is dat ook alweer? Oh ja, Piet van der Voren. Dat uw discjockey er best wel een beetje gekoeld bij zit. En dat mag best wel met dat hete weer. Ik wens u een hele goede dag. Flashback Radio. En u weet het, met Flashback Radio, muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. Maar in dit geval gaan we naar de jaren 60.

ik noem het nog steeds het begin van de popmuziek. De 60e jaren, de Fortunes draaiden wij. En het nummer Here It Comes Again. En trouwens, wat een hits hebben die heren allemaal gehad. Een hele rits hadden ze in de 60e jaren. Met ook nog een heel klein beetje in de 70e jaren. Fortunes dus in dit Flashback Radio. Op deze zondagmiddag of dinsdagavond. En ik wens u een hele goede dag, ondanks het warme weer. Flashback Radio.

0: Sessions. En dat is weer zo'n groep die verschillende hits heeft gehad, met name in de 60e jaren. En we draaiden van hen het nummer Back on My Feet Again. En ik zei het al aan het begin van deze Bo-uitzending. En dan hebben we het dus over Flashback Radio. Bijna. Ik zei het al, we draaien weer een hele mooie 3-in-1. En die komt hierna. Want we hebben allereerst weer een berichtje uit de Leidse Courant van 25 juni 1976. En dat gaat over Noordwijk en Hout. Want bij de toewijzing van 7 percelen grond aan de Kerkstraat in Noordwijkerhout is volgens het raadslid meester J.C.F. Knap een onjuiste procedure gevolgd. Over de verkoop van de 7 kavels grond aan Noordwijkerhouters wenste hij niet te stemmen. In totaal hadden 28 personen zich aangemeld voor de aankoop van deze goedkope percelen grond die 12.500 gulden kostte. Uiteindelijk heeft de commissie huisvesting het college 7 namen van personen geadviseerd om hen de percelen grond toe te kennen. Waar de fouten zijn gemaakt, wilde het raadslid Knap in belang van de gemeente niet meedelen. Het raadslid Van der Lem drong er bij het college op aan dat dergelijke zaken in overleg met de raadsleden worden bepaald. En na alle waarschijnlijkheid is een aantal raadsleden het niet eens met de toewijzing van deze gronden, CQ met de basis waarop dit is geschied. Maar de raad ging toch akkoord met het voorstel van het college om de gronden toe te wijzen. En dat was een berichtje van 50 jaar geleden uit de Leidse Courant van 25 juni 1976. Ik zei het net al, het is tijd voor een hele mooie 3-in-1. En op deze warme dag gaan we het iets rustiger aandoen met wat rustige nummers van Eric Clapton. Die is onze 3-in-1 voor deze week. Ik wens u veel plezier en graag tot straks.
1: Drie in één.

is die mooi, of is die mooi? Dat was onze 3-in-1 voor deze week. Drie nummers van Eric Clapton draaiden we in deze rubriek. Allereerst Let It Grow van zijn LP 461 Ocean Boulevard. Daarna Tears in Heaven, ter nagedachtenis aan het overlijden van zijn zoontje. En als laatste Wonderful Tonight met Eric Clapton. En dat was de 3-in-1 voor deze week in Flashback Radio. En dat geeft me mooi de gelegenheid om weer een berichtje uit de krant van 50 jaar geleden op te lezen. En dat komt uit de Leidse Courant van 23 juni 1976. Want daarin staat dat de Sassenheimse gemeenteraad heeft besloten tot de bouw van 38 woningen in de Hoekstraat en 94 in de Zuiderstraat in het kader van de reconstructie en saneringsplannen voor deze straten. De kosten van de 38 woningen in de Hoekstraat bedragen bijna 2,8 miljoen gulden. En de woningen zullen worden verhuurd voor ongeveer 355 gulden. Exclusief de kosten van verwarming. En de huizen gaan 6 kamers bevatten. Dat was weer een berichtje van 50 jaar geleden. En deze keer uit de Leidse Courant van 23 juni 1976. Dit is Flashback Radio.

0: blijft altijd mooi hoor. Tamla Motown muziek. En deze keer van de voortops uit de 60 jaren. En het nummer Walk Away Renee.
1: Dit is Thunder voor met Flashback Radio.
0: Flashback Radio is dit op onze lokale omroep Bo. En we hebben een berichtje wat ik al had aangekondigd in onze rubriek Alle 13 Dood. En dat betekent dat een min of meer bekende muzikant, zanger of zangeres is overleden de afgelopen week. En het gaat deze keer over Walter Perry Cider. En Walter Perry Cider was een van de originele leden van de band Chicago. En hij is deze week op 81-jarige leeftijd overleden. En Walter Perry Cider was in 1967 een van de oprichters van de band Chicago. Hij speelde verschillende blaasinstrumenten in de band, waaronder saxofoon, fluit en klarinet. En de muzikant stopte in 2017 met toeren vanwege zijn gezondheid. Perry Cider was onderdeel van Chicago's grootste successen, zoals de hits If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry en You're the Inspiration. En u begrijpt het al, we gaan iets van hem draaien van Chicago in verband met zijn overlijden. Walter Perry Cider, die dus op 81-jarige leeftijd is overleden. En hier is de Chicago hit If You Leave Me Now.

En dat is Chicago. En dan doe maar If You Leave Me Now. En dan draait u in onze rubriek Alle 13 Dood in verband met het overlijden van Perry Sider, Walter Perry Sider. En hij was vanaf het begin van de groep Chicago betrokken bij deze groep. Maar helaas is hij op 81-jarige leeftijd deze week komende te overlijden. Dit is Flashback Radio en we zijn alweer toe aan de allerlaatste plaat. En dat wordt er eentje van Frans Krassenburg.

0: was weer de laatste plaat voor deze Flashback Radio. Op deze zondag of dinsdagavond. Frans Kassenburg, de oudste zanger van de Golden Earrings met een S erachter. En die hoorden we met het nummer Golden Earrings. Hij zong dus eigenlijk over zijn eigen oude groep alweer. Het zit er weer op voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Flashback Radio, zondagmiddag om 5 uur of dinsdagavond om 10 uur. Mijn naam is
1: Piet van der Voren.
0: Dat bedoel ik. En we gaan eruit met een instrumentaaltje zoals elke week. Hier zijn de Shadows met het nummer Atlantis. Graag tot volgende week.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS-journaal.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: plusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep, en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS.